light is on.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Konijnen in fokkerijen worden regelmatig mishandeld. Dat ontdekte een dierenrechtenorganisatie die undercover ging bij meerdere fokkerijen. Op beelden is te zien dat konijnen die naar de slacht gaan regelmatig bij hun vacht of oren worden gegrepen en in kratten worden gepropt. De konijnensector zegt tegen RTL Nieuws te schrikken van de beelden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is nog verder opgelopen. Het zijn er nu bijna 3000. Het aantal gewonden staat nu op ruim 16.500. Er wordt nog altijd gezocht naar mensen onder het puin. De kans dat er overlevenden worden gevonden wordt steeds kleiner. En in Parijs is een man in de Eiffeltoren geklommen. Hij hing daar een Amerikaanse vlag op om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten te vieren. De Eiffeltoren moest kort worden ontruimd om de wagenas te arresteren en de vlag weer weg te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de rellen na de WK-wedstrijd van Marokko in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Twee agenten raakten gewond. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. In Rotterdam en Utrecht was er ook ME nodig. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn opgepakt. Als het aan president Trump ligt, wordt het vanavond een latertje. Rond deze tijd zou hij een rally houden ter ere van het 250-jarig bestaan van Amerika, maar dat is uitgesteld vanwege onweer. Om 11 uur plaatselijke tijd zou het misschien weer kunnen. Trump zegt dat het hoe dan ook doorgaat, al wordt het 2 uur 's nachts. De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt nog deze nacht het zijn brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. Ook is er iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. En Mexico's stad neemt maatregelen tegen de drukte rond de wedstrijd Mexico-Engeland morgen nacht. Bij het overwinningsfeest aan de vorige wedstrijd gingen meer dan 1 miljoen mensen de straat op. Daarbij werden 4 mensen doodgedrukt. Daarom wordt er op sommige pleinen nu een maximum aantal mensen toegelaten. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Yeah.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten, lijkt me.
4: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand geëvacueerd te worden. In een horecazaak in Assen zijn vannacht twee mensen neergestoken. Eentje is er slecht aan toe, de aanleiding is niet bekend. En in een huis in Leende, Noord-Brabant, is ook iemand neergestoken. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. De politie kon ter plekke meteen een verdachte aanhouden. In New York is brand uitgebroken op de Brooklyn Bridge. Er was daar een vuurwerkshow aan de gang ter ere van 250 jaar Amerika. Op filmpjes op X is te zien dat de brug op meerdere plekken in brand stond. Wat er precies misging is niet bekend. De vuurwerkshow is uit voorzorg afgekapt. En het is een traditie op de Amerikaanse nationale feestdag, een hotdog-eetwedstrijd. In New York wist de Amerikaan Joey Chestnut zijn titel te verdedigen. Hij at 66 hotdogs in 10 minuten. Hoewel hij blij is dat hij heeft gewonnen, baalt hij dat hij zijn record niet heeft verbeterd. Dat staat op 76 hotdogs. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Ook in andere steden was het onrustig. In Utrecht moest de ME in 3 stadsdelen in actie komen. Er werd brand gesticht en vuurwerk gegooid naar agenten. In Rotterdam heeft de ME een straat schoongevecht doordat ambulances er niet door konden. Ook werd er met eieren gegooid. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn aangehouden. Ander nieuws dan. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand te worden geëvacueerd. En Frankrijk is het 2e land dat zich heeft geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Ze versloegen Paraguay met 1-0 dankzij een penalty van Kylian Mbappé. In de volgende ronde moeten de Fransen tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Marokko-fans in heel ons land hebben gevierd dat Marokko door is naar de kwartfinale van het WK voetbal, maar op sommige plekken liep het uit de hand. Zo werd de politie in de Schilderswijk in Den Haag bekogeld met stenen en vuurwerk. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Bijna 30 relschoppers zijn opgepakt. Ook in Utrecht en Rotterdam sloeg de sfeer om en greep de ME in. Hoeveel mensen daar zijn opgepakt is niet duidelijk. De politie zegt dat de meeste Marokko-fans in ons land gewoon feest vierden na de 3-0 winst op Canada. In de kwartfinale spelen de Marokkanen tegen Frankrijk, dat vannacht Paraguay uitschakelde. In Assen zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij bij een café. Eén van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de twee binnen ruzie en liep het buiten verder uit de hand. Daarbij werd gestoken. En een gevaarlijke actie van een man in Parijs die gisteren de Eiffeltoren beklom en daar de Amerikaanse vlag heeft opgehangen. Een deel van de Eiffeltoren werd ontruimd. Of de beklimming iets te maken had met het vieren van 250 jaar Verenigde Staten, weten we niet. De man is in elk geval opgepakt. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het AD-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij 500 euro netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In meerdere steden in ons land is het onrustig geweest na de winst van Marokko op het WK voetbal. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht liepen de feestelijkheden uit op geweld, waarbij agenten werden aangevallen met stenen, eieren en zwaar vuurwerk. Toen de ME erbij kwam, werd het weer rustig. In de Haagse Schilderswijk raakten door het geweld 2 agenten en een verkeersregelaar gewond. Bijna 30 relschoppers daar zijn opgepakt. Ondanks de ongeregeldheden zegt de politie dat de meeste Marokko-fans gewoon feest vierden. Marokko is door naar de kwartfinale en daarin spelen ze tegen Frankrijk. Ander nieuws dan. Na een steekpartij in Assen zijn vannacht 2 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers kregen in een café ruzie met elkaar, meldt Dagblad van het Noorden. Buiten liep het verder uit de hand en werd er gestoken. Een van de gewonden zou er slecht aan toe zijn. En uren later dan gepland heeft president Trump zijn toespraak gehouden op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Er was noodweer in Washington en daarom moesten duizenden bezoekers op het festivalterrein worden geëvacueerd. Na de speech van Trump werd de Amerikaanse feestdag afgesloten met een grote vuurwerkshow. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het AD-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikker.

0: Bruno Mars en Locked Out of Heaven.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen gewenst en hartelijk welkom bij wederom een nieuwe editie. Want Twente wordt wakker, hè? Ja, ook deze zondag tot 10 uur gaan we terugkijken op de meest opvallende zaken, de ochtendshows van de afgelopen week. 5 juli vandaag op de kalender.
1: Vandaag, de dag dat.
0: Even wat historische feiten voor deze dag, want vandaag in 1922 vonden in Nederland voor het eerst verkiezingen plaats met actief vrouwenkiesrecht. Ja, tot het begin van de 20e eeuw mochten in Nederland alleen maar mannen stemmen. Deze historische dag markeerde een belangrijke stap in de richting van gelijkheid en democratie. Vandaag in 1922.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1957 het Italiaanse automerk Fiat een van de kleinste in massaproductie gemaakte Fiat 500'tjes introduceerde. Ja, maar liefst 3,5 miljoen zijn er van dit model gemaakt, die in Nederland de bijnaam het rugzakje meekregen. Ja, de Fiat 500 is bij klassieke liefhebbers nog steeds een zeer geliefde auto. Maar het is nog wel steeds een leuk ding, hoor. Ik bedoel, er zijn verschillende varianten, maar de Fiat 500 blijft de Fiat 500, zeg ik om mijn beurt.

0: Sam Smith op de Twente Radio en Diamonds. En daarvoor draaiden we die plaat van Robert van Hemert. Leuke plaat is dat, Zandloopster. Hoorde je in Twente Wordt Wakker, waar we gaan beginnen aan het herhalen van de fragmenten uit ochtendshows van de afgelopen week. En het is tijd voor het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: Wij gaan naar Natura Dozet. We gaan naar Marleen. Marleen, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Wim.
2: Ja, levensgrote fabelwezens strijken neer bij jullie in het museum. Nou, vertel.
3: Ja, dat klopt. Ja, we starten deze zomer eigenlijk na afgelopen jaren. De ijstijd is voorbij gekomen, insecten zijn voorbij gekomen, dino's natuurlijk.
2: Ja, die dino, och joh, eigenlijk... die grote dino.
3: Ja,
2: oh, oh, oh.
3: Ja dat is er wel één die iedereen zich blijft herinneren. Dus ja, dat was wel echt een gaaf iets. En deze zomer stappen we eigenlijk in een wereld vol mysterie en fantasie. Met fabelwezens zoals draak, eenhoorn, de yeti, monster van Loch Ness en vele meer.
2: Oké, dat gaat de mensen trekken, maar waar halen jullie de beesten vandaan?
3: Ja, we hebben een samenwerking net als de afgelopen 2 jaren met Kibeko. Die zit in Enschede en die heeft eigenlijk dit soort gave concepten die wij dan huren in de zomerperiode.
2: Oké, kijk aan. Dat zit dus allemaal goed. En zijn er ook speciale openingstijden? Want ja, de zomervakantie gaat beginnen. Dat moet een drukke periode worden natuurlijk.
3: Ja, vanaf nu dagelijks geopend van 10 tot 5 tot en met 30 augustus. Dus dagelijks te bezoeken.
2: Oké, en ook zien dat er zo weer centen binnenkomen natuurlijk, Marleen, hè? Want daar kunnen we niet omheen, hè?
3: Zeker, nee, de toekomst blijft heel spannend. En we hopen daarom ook dat heel veel mensen, dat het thema aanspreekt. En dat mensen het leuk zouden vinden om dit te komen bezoeken. En gewoon te ontdekken waarom Natura Dozet eigenlijk zo'n bijzondere, ja, waardevolle plek is. En ja, we hopen gewoon deze zomer te gaan knallen. En wat er daarna komt, dat gaan we zien.
2: Oké, ja, ik had het idee dat dat allemaal weer in kannen en kruiken was. Maar goed, daar gaan we niet over hebben. Dat is afdeling politiek en de directeur natuurlijk. Dat is niet jouw taak. Van sport. Hey, is het dan ook weer allemaal buiten? Hoe moeten we dat zien?
3: Ja, de grote fabelwezen staan weer buiten in de tuin. We hebben een gave schatkaart voor de kinderen. Dus die kunnen op extra avontuur in de tuin. Binnen gaan we eigenlijk dieper in waar de verhalen nou eigenlijk wegkomen. Dus meer de link met de natuur. Dus kortom, ja, heel veel te doen, heel veel te zien.
2: Goed zo. De deur is al open of gaat het om 10 uur open? Hoe laat gaat het open?
3: Half uurtje, ja, 10 uur.
2: Oké, dus je kunt nog even een bakje koffie doen, begrijp ik, Marleen.
3: Ja, lekker in het zonnetje.
2: Hey, wat vind je nou het mooiste van het hele gebeuren? Waar kijk je het meest naar uit?
3: Nou ja, we zijn natuurlijk al een paar dagen open geweest. Ik vind het mooiste de verbazing en de verwondering van... Ja, van toch wel van de allerkleinste. Die staan voor zo'n grote draak. En natuurlijk voor de eenhoorns. Dat spreekt natuurlijk ook altijd tot zich. Ja, het is fantastisch om die gezichtjes te zien. Ja. Het is echt heel leuk. Daar doe je het voor.
2: Ik denk, Marleen, ergens gaat voor de zeemermin.
3: Ja, nou, ik zelf niet, denk ik, maar er staat wel een zin aan in de tuin. Goed.

0: R&B-klanken. Ze kwamen van En Vogue. Populair in de jaren 90, zo ook met deze single, My Lovin'. Daarvoor hadden we Mark Amber op de Twentse Radio en Good To Be. We kijken op de klok, mensen. Het is de hoogste tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is Tanja met het streeknieuws.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
7: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De kwestie rond ondernemer Gert-Jan Ardèche en de gemeente Enschede dreigt opnieuw uit te lopen op een rechtszaak. Iedere poging om de zaak met de schikking af te ronden zijn mislukt. Centraal staat de vraag of Ardèche als klokkenluider moet worden gezien. De gemeente erkende eerder dat ze te snel de rechtszaak tegen hem begonnen, maar erkent niet dat hij als klokkenluider is behandeld. Ardèche stelt juist dat hij na het melden van de misstanden bewust is benadeeld. De gemeenteraad heeft opnieuw vragen gesteld over de gang van zaken. Volgens Ardèche rest hem nu mogelijk alleen nog de rechter om onafhankelijk oordeel in de zaak te krijgen. In Tuberg is de bouw van circulair ambachtcentrum De Rondgang officieel begonnen. Met het symbolisch leggen van de eerste steen werd afgelopen donderdag het startsein gegeven. Het centrum komt tegenover kringloopbedrijf De Beurs en moet een ontmoetingsplek worden waar materialen worden gerepareerd, hergebruikt of verwerkt tot nieuwe producten. De initiatiefnemers zijn onder meer Omgekeerd Bouwen, De Beurs, Renewi Tubbergen en Groothuis. De initiatiefnemers willen zo bijdragen aan de ambitie om Tubbergen uit te laten groeien tot de meest circulaire gemeente van Nederland. De rondgang moet inwoners, ondernemers en onderwijsinstellingen samenbrengen om circulaire oplossingen in de praktijk te ontwikkelen. En de herfstwandeling Beuningen heeft de Schatkamerpluim 2026 van de gemeente Losser gewonnen. Wethouder Evert-Jan Temmink reikte de prijs afgelopen vrijdag uit. De Schatkamerpluim is bedoeld voor een bijzonder cultureel of toeristisch initiatief dat bijdraagt aan de uitstraling van de gemeente. De winnaar ontvangt een geldbedrag en een glas-in-lood kunstwerk. Volgens de jury laat de herfstwandeling zien wat er mogelijk is als een gemeenschap samenwerkt. Het evenement brengt cultuur en natuur samen, verbindt generaties en trekt bezoekers van binnen en buiten de gemeente Losser. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een overwegend bewolkte dag en verspreid vallen er een paar buien. Daarbij wordt het niet warmer dan 20 graden. Vanavond in eerste instantie nog een paar buien. Later wordt het droger met minimumtemperaturen van 15 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Samenwerking tussen Kygo en One Republic mondde uit in de hit Chasing Paradise. En daarvoor Simply Red op jouw keuze. En It's Only Love. Zo dadelijk gaan we weer luisteren naar een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week. Nu eerst muziek van Sting op de Twentse radio. If I ever lose my faith in you.

0: Ik zeg het wel vaker, in de jaren 80 verdiende hij zijn sporen bij de Police. Daarna ging hij solo en dat deed hij niet onverdienstelijk. Dit was een van zijn vele singles. If I Ever Lose My Faith In You. Sting hoorde je op de Twentse Radio. In Twente Wordt Wakker, waar het weer tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: We gaan naar Mandelveen. We gaan model vliegen, zoals het heet. Ja, hoe heet het eigenlijk precies, Han? Goedemorgen.
3: Goedemorgen overigens, Wim. Het is inderdaad het modelvliegen. Het is dus het radiografisch op afstand besturen van vliegtuigen. In diverse soorten van zweefvliegtuigen, jets, gewone vliegtuigen. Dus al dit soort types.
2: Ja, hoe groot is het allemaal? Want het is volgens mij is het ook heel specifiek werk. Want probeer maar een vliegtuig te maken dat wil vliegen. Dat is niet 1, 2, 3 gedaan, hè?
3: Nee, dat klopt. Er is wel een beetje werk. Maar tegenwoordig wordt er toch steeds meer kant-en-klaar aangeleverd. Dus dat de bouw al grotendeels gedaan is. Dat je alleen de elektronica nog in moet bouwen. Maar je kan het zo duur maken zoals je zelf wil. Dat is net als een auto kopen. Je kan een auto kopen van 1000 euro. Maar je kan er ook een kopen van 500.000 euro.
2: Ja, dat kan, ja. Je hebt het over jets. Dan de straalmotoren.
3: Ja hoor, ook met straalmotoren, maar ook met elektromotoren. Allebei dus. Die mogelijkheden bestaan inderdaad in het model vliegen.
2: Ja, hoe gaat het met de elektro? Dat geldt dan ook voor het grotere vliegen. Hoe is die voortstuwing dan als je een elektromotor hebt?
3: Er gaat dus een accu in die voor de tussentijds kan bijladen. En dan zit er bij een jet zit er echt een impeller in. Dus een motor in het modelgebouw, net als in een echte jet. En anders gaat het met een motor die voorop als een propeller erop zit en die dus het model aandrijft.
2: Oké, tuurlijk, ouderwetse propeller, hè? Moeten we ook niet vergeten. Ja, die zijn er ook nog.
3: Nee.
2: Ja. Heb je ook mensen met helikopters? Lijkt me ook gaaf.
3: Ja, die vliegen komende zondag onze open dag. Bij onze modelvliegclub in Mandelveen. En goed, daar komen mensen dus, of onze eigen club, die komen vliegen. Er zullen een aantal gastvliegers zijn. Er zullen ook mensen zijn die in onze club die demonstraties gegeven met heli's. Die zijn er ook bij. Nou goed, en daarnaast, ja, het wordt eigenlijk een hele complete dag voor de modelbouw. Want sinds dit jaar zijn we in

0: doen een samenwerking met de Nijverheid uit Hengelo. Dat is een vereniging over modelvrachtauto's en boten. En met de miniatuurvereniging Twente. Dat is echt mensen die gespecialiseerd zijn op dingen met stoom. Stoomtreinen en dergelijke.
1: Oh, dat is ook gaaf.
0: Zijn we echt met elkaar gegaan. Met z'n drie hebben we gezamenlijk elke keer een open dag georganiseerd. Op ieders eigen locatie. En nu zijn wij dit jaar, komende zondag zijn wij aan de beurt. En dan zijn hun ook aanwezig, maar dan ligt de hoofdmoot op het vliegen. Maar hun hebben dan ook een statische show, dus maar ze ook wel dingen laten zien. Kunnen we laten zien hoe het werkt en tekst en uitleg geven. Of ook over hun hobby, dus echt voor het publiek is er heel veel te zien komende zondag.
1: Gaaf, gaaf, gaaf. Goed weer wordt het. Dus hebben jullie nog een stad- en landingsbaan of gaat het gewoon in een weiland? Ik heb geen idee.
0: Nee. We hebben aan de Lange Akkersweg in Mandeveen hebben wij ons eigen veld. Van bijna 10.000 vierkante meter. En daar kunnen wij dus starten en landen. En dat is helemaal officieel goedgekeurd met milieuvergunning, alles erop en eraan. Dus dat is niks illegaals aan. En daar kunnen wij dus volop vliegen. En daar wordt ook dus die open dag georganiseerd.
1: Oké, en hoe laat begint het allemaal?
0: Het is van 10 tot 4 en ons veld is eigenlijk het makkelijkste te bereiken vanaf de N343. Pak je de afslag Bovenbroekseweg. Als je iets oprijdt, dan zie je de grote beachvlag van Icarus al staan. Ga je dat weggetje in, maar daar staan er ook al een hele hoop auto's. En dan weet je dat daar moet ik zijn om wat leuks te zien.
1: Ja, en je ziet vliegtuigen vliegen als het goed is.
0: Huh? Ja. Er wordt volop gevlogen. Dus door diverse leden van ons, maar ook met diverse modellen. Gaaf. En wat ik net ook al zei, er wordt gevlogen met helikopters. Dus dat is allemaal keurig geregeld. Nou goed, daarnaast, omdat het wat warm was, hebben we gezorgd voor een klein stukje catering van eten en drinken. Dus dat als je lekker wil kijken, dan hoef je niet te verdrogen in ieder geval.
1: Helder verhaal, hartstikke mooi. Mandeveen, de Icarus heette jullie, hè? Model Vliegclub.
0: Ja, we zijn Model Vliegclub Icarus. We staan al ruim 50 jaar. En we doen dat. Het is een hele leuke club, gezellige club. Het belangrijke is, wat bij ons voorop staat, dat is de gezelligheid in de vereniging en het plezier aan de hobby. Het gaat niet om of je nu met een model van 200 euro komt of je komt er met eentje van 10.000. Het gaat om de plezier in de hobby, het lekker met elkaar bezig zijn met het vliegen, de gezelligheid. Dat is vooral het hoofdmotto. Het moet ontspanning zijn.
1: Heel goed. Nou, we komen kijken komende zondag. Han Daniel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja,
3: maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hè? Wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
15: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
16: Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk zijn bijna 30 relschoppers opgepakt. De avond begon nog feestelijk toen Marokko-fans de straat op gingen na de winst op het WK. Maar de sfeer sloeg na een tijdje om. Agenten werden aangevallen met stenen en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht werd het onrustig. In Amsterdam is een feest van Marokko-fans uitgelopen op een heftig ongeluk. Op een plein in Nieuw-West botsten een motorscooter en een fatbike op elkaar. Drie mensen zijn volgens het parool zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Ander nieuws dan. In Assen zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij voor de deur van een café. Eén van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de twee pinnen ruzie en liep het buiten compleet uit de hand. Daarbij werd gestoken. En de viering van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zit erop. In Washington werd het feest afgesloten met een grote vuurwerkshow na een speech van president Trump. Die was vanwege noodweer boven Washington uren later dan gepland. In zijn toespraak zette Trump zijn politieke tegenstanders weg als communisten. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: Alicia Dixon en The Boy Does Nothing.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En het eerste plaatje na 9 uur kwam van ons eigen Sommieu. Dark Before the Dawn. Deel 2 van de Twentse Ochtendshow voor deze 5 juli. Nog een uur lang gaan we terugkijken op de meest opvallende fragmenten. De meest grappige momenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. 2 fragmenten liggen er nog klaar om nogmaals te gaan herhalen. Daarnaast kijken we naar het laatste nieuws uit onze regio. Vakkundig, zeg ik er meteen weer even bij, verzorgd door de nieuwsredactie van 1 Twente. Ja, rond 9:30 horen we dat laatste nieuws. En natuurlijk ook aandacht voor het weer voor vandaag en ook voor de komende dagen. Hoe gaat dat eruit zien?
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente Wordt Wakker.
0: Kate Perry, nu op de Twente.

0: een van de meest excentrieke zangers uit de jaren 80, denk ik toch. Vaak zijn naam veranderd, maar scoorde toch de meeste hits onder zijn naam Terence Trent D'Arby. Sign Your Name hoorde je in de Twents Ochtendshow. En daarvoor Katy Perry met Skip Marley tezamen. Chained to the Rhythm. De Twents Ochtendshow. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twents Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We zeggen wel eens one sticken. Tenminste hier in Twente. Ik weet niet of we dat bij Erik de Zeeuw zeggen. Goedemorgen Erik.
3: Goedemorgen,
2: goedemorgen. Ja, word je een sticker? Die uitdrukking ken je niet, denk ik, hè?
3: Nee, die is mij niet helemaal bekend. Sorry, man.
2: hoe dan ook, heel raar onderzoek. Ik denk, daar moet ik het fijn van weten. Want we staan in de top 5 van de meest bestikkerde brievenbussen van Nederland. Pieterpost.com, daar is dat op te lezen. Vertel eens even, hoe zit het precies?
3: Ja, dat klopt. Ik denk dat jullie hele actieve stickeraars hebben. Nee, we hebben Pieter Post, pieterpost.nl en of pieterpost.com. En we maken het makkelijk om online brieven en kaarten te sturen. En we zochten eigenlijk een leuke manier om mensen actief te houden. Ik weet niet of je bekend bent met de Ommetje of misschien Pokémon Go.
2: Ja.
3: We dachten, wat is nou een creatieve manier om lekker de straat op te gaan, een wandelingetje te maken. En zo zijn we eigenlijk bij de brievenbusjacht beland. En dat is heel goed opgepakt. Helemaal in jullie regio ook. Volgens mij hebben in Twente staan er, volgens mij, ik moet even de data erbij pakken, maar 216 brieven in totaal. En er zijn we ruim over de helft zijn gefotografeerd en vastgelegd. En daar zijn dus ook heel veel met stickers van.
2: Oké, zeg je 260 brievenbussen?
3: 216, ja, klopt.
2: Oké, en daar gaan we het over de hele regio Twente. Ja, ik heb echt geen idee hoor, maar dat zou heel goed kunnen.
3: Ja, wij eerst ook niet. Nou ja, er staan er 10.000 in Nederland in totaal. En je ziet het gewoon steeds meer verdwijnen uit het straatbeeld.
2: Ja, dat wel.
3: En we vinden het toch echt wel iconisch. Dat je iedereen weet waar er één staat.
2: Ja.
3: En ze vallen gewoon altijd lekker op. Dus wij dachten, ja, het is wel mooi om dit te gaan vastleggen.
2: Ja.
3: En zo doen we.
2: Heb je dan een oproep gedaan of ben je zelf gaan rijden met je camera? Of hoe is dat gegaan?
3: We hebben er zelf ook wel wat gedaan, inderdaad. Maar nee, we hebben het gewoon online gedeeld met mensen. En dat werd heel goed opgepakt. En mensen zijn lekker de straat op gegaan. Dus dit was een soort van ideale manier om lekker creatief de deur uit te gaan.
2: Ja, hebben mensen ook nog de meest vreemde sticker gefotografeerd? Of staat die er niet in de lijst?
3: We hebben echt heel wat gekke stickers zien langskomen. Ook op brievenbussen waar gewoon 100 keer dezelfde sticker bijvoorbeeld op zit.
2: Oh, vind ik ook
3: Ja, ik ook. Ja, je kan de hele lijst dus ook vinden op pieterpost.nl. We hebben een soort galerij en daar kan je dus alle brievenbussen van Nederland... die gefotografeerd zijn, opzien.
2: Er staat dus een kaart. Dan kunnen we dus inderdaad de zaak bekijken. Hey, nog even over jullie zelf. Want wat doen jullie precies? Je zegt online. Zijn jullie een soort van brievenbus?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, dus we vonden het in deze tijd van mailtjes en appjes geloven wij gewoon in iets tastbaars. En daar de brieven en postkaarten voelt natuurlijk, ik weet niet of je ze zelf nog wel eens ontvangt, maar natuurlijk veel echter dan een mailtje of een appje. Dat geeft gewoon veel meer aandacht, veel meer liefde. En we vonden het best moeilijk en tegenwoordig wordt het ook steeds moeilijker, verdwijnen meer brievenbussen. Dus pieterpost.nl helpt daarbij om dat lekker makkelijk te maken voor mensen.
2: Hartstikke goed. Erik de Zeeuw.

0: Robert Maals op de Twentse Radio. Helaas niet meer in ons midden. Hij overleed in 2017. Hij was toen slechts 47 jaar. En alvleesklierkanker was de oorzaak van zijn overlijden. Grote zomerhit in de jaren 90. Robert Maals en Children. En daarvoor Hathaway. Ook een grote zomerhit uit de jaren 90. En What is Love? In Twente wordt wakker waar het tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is het Twente FM streeknieuws.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almelo.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De kwestie rond ondernemer Gert-Jan Ardèche en de gemeente Enschede dreigt opnieuw uit te lopen op een rechtszaak. Iedere poging om de zaak met de schikking af te ronden zijn mislukt. Centraal staat de vraag of Ardèche als klokkenluider moet worden gezien. De gemeente erkende eerder dat ze te snel de rechtszaak tegen hem begonnen, maar erkent niet dat hij als klokkenluider is behandeld. Ardèche stelt juist dat hij na het melden van de misstanden bewust is benadeeld. De gemeenteraad heeft opnieuw vragen gesteld over de gang van zaken. Volgens Ardèche rest hem nu mogelijk alleen nog de rechter om onafhankelijk oordeel in de zaak te krijgen. In Tuberg is de bouw van circulair ambachtcentrum De Rondgang officieel begonnen. Met het symbolisch leggen van de eerste steen werd afgelopen donderdag het startsein gegeven. Het centrum komt tegenover kringloopbedrijf De Beurs en moet een ontmoetingsplek worden waar materialen worden gerepareerd, hergebruikt of verwerkt tot nieuwe producten. De initiatiefnemers zijn onder meer Omgekeerd Bouwen, De Beurs, Renewi Tubbergen en Groothuis. De initiatiefnemers willen zo bijdragen aan de ambitie om Tubbergen uit te laten groeien tot de meest circulaire gemeente van Nederland. De rondgang moet inwoners, ondernemers en onderwijsinstellingen samenbrengen om circulaire oplossingen in de praktijk te ontwikkelen. En de herfstwandeling Beuningen heeft de Schatkamerpluim 2026 van de gemeente Losser gewonnen. Wethouder Evert-Jan Temmink reikte de prijs afgelopen vrijdag uit. De Schatkamerpluim is bedoeld voor een bijzonder cultureel of toeristisch initiatief dat bijdraagt aan de uitstraling van de gemeente. De winnaar ontvangt een geldbedrag en een glas in lood kunstwerk. Volgens de jury laat de herfstwandeling zien wat er mogelijk is als een gemeenschap samenwerkt. Het evenement brengt cultuur en natuur samen, verbindt generaties en trekt bezoekers van binnen en buiten de gemeente Losser. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een overwegend bewolkte dag en verspreid vallen er een paar buien. Daarbij wordt het niet warmer dan 20 graden. Vanavond in eerste instantie nog een paar buien, later wordt het droger met minimumtemperaturen van 15 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Dua Lipa, op jouw keuze in Twente en Leviating.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Zoals beloofd aan het begin van dit programma gaan we kijken naar het weer voor vandaag en ook voor de komende dagen. Gisteren was het best wel aardig weer, zeg ik het zelf. Vandaag belooft het ook enigszins een beetje hetzelfde weertype te gaan worden, alhoewel met 20 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten is het vandaag iets minder warm, maar wel aangenaam zomerweer, staat hier te lezen. Het goede nieuws is dat de zon regelmatig schijnt, maar er zijn ook enkele wolkenvelden en het noorden maakt nog kans op een enkele bui. Nou, daar hebben wij geen last van, zeg ik. Er waait een meest matige noordwestenwind. Het is prima weer om er voor buiten te gaan vandaag op deze zondag. En ja, de vooruitzichten waar ik in het begin van de afgelopen weken dacht van, nou, dat gaat de goede kant op. We krijgen een hittegolf, maar dat is nog even niet aan orde. De maandag en de dinsdag, morgen en overmorgen is het vooral in het noorden gevoelig om daar wat regen te verwachten. Elders lijkt het overwegend droog. Dat wil niet zeggen dat het echt droog blijft, maar we gaan ervan uit. En ook vrij zonnig. Temperaturen gaan ongeveer uitkomen morgen en overmorgen op 21 tot 26 graden. Beetje afhankelijk van waar je in ons land zit. Dat is even op zich wel aardig, maar de temperaturen daarna zijn toch iets zachter. Iets minder, zeg maar. Maar het goede nieuws is, einde van de week, mensen, komt de zomer terug.

0: Mooie muziek van The Indian op jouw keuze in Twente. En Dancing on My Feelings. De Twente Ochtendshow, dat is waar je naar luistert. Tot aan 10 uur we hebben nog één fragment uit een van die Twente Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Gemeente en fondsen steunen project Dichter Oldenzaal. Lex Schukking, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, hoe zit dat precies? Stadsdichter Oldenzaal, die kennen we, maar het project wordt gesteund. De details?
3: Nou, het volgende, wij zijn een stichting. We hebben besloten om dit op te pakken. De stichting Cultureel Initiatief Perspectief in Oldenzaal. Ze zet zich in voor de bevordering en ondersteuning van het Noordoost-Twents culturele erfgoed. En de streektaal, niet te vergeten. En een van de activiteiten die we gaan oppakken is de organisatie van het zoeken van een nieuwe stadsdichter.
2: Ja, ik dacht dat die er al was, maar we hebben weer een nieuwe nodig.
3: Nou, die is er, dat is Geert Christenhuis, maar die doet dat al een jaar of 4, 5. In de tussentijd is daar eigenlijk geen vernieuwing in gekomen. En we hebben als stichting zegt van nou, we gaan dit oppakken. Het verdient toch initiatief. Ook vanuit de gemeente Oldenzaal was er eigenlijk wel behoefte om een organisatie te hebben die dit op zou pakken. Dus wij hebben dat gedaan.
2: Oké, de organisatie wordt vergroot, zeg maar, verstevigd.
3: Nou, wat inderdaad gestabiliseerd, in die zin verstevigd. We proberen het toch weer lijnen te krijgen dat we een nieuwe stadsdichter hebben, dat er iedere 2 jaar weer een nieuwe komt.
2: Oké. Wat vindt Geert hiervan? Want volgens dicht hij erop los, of heb ik er nou mis?
3: Nou, Geert vindt het uiteraard prima. Die doet dat al een heleboel jaren. Die zegt van, het wordt tijd dat er een opvolger komt voor mij. Maar op een gegeven moment, ik kan me zo voorstellen, ook in creativiteit ben je natuurlijk wel een keer uitgeput, hè?
2: Ja, dat is zo. Dat is zeker zo. Alhoewel Geert wel heel creatief is, normaal gesproken, maar dat doet hij ook
3: muziek. Jawel.
2: Nee, ik weet wat je bedoelt.
3: Ja.
2: Hey, maar hoe gaat het nou in zijn werk? Wat is de procedure? Hoe gaan we dit aanpakken dan in Oldenzaal?
3: Nou, we gaan het als volgt aanpakken. We gaan binnen een aantal weken komt er een aankondiging, uitnodiging. Waarbij Oldenzaalers worden opgeroepen om zich in te schrijven, aan te melden. Je moet 16 jaar of ouder zijn. Daar komt een deskundige jury boven te hangen die onafhankelijk van ons is natuurlijk. En die gaan beoordelen wie

0: nieuwe stadsdichter zou moeten zijn. En wij hopen op 27 november van dit jaar een nieuwe stadsdichter bekend te kunnen maken.
1: Oké, ik ben benieuwd. Hoe kunnen mensen zich melden? Hoe gaat het precies?
0: Nou, ze kunnen zich melden via die aankondigingen komen in alle media te staan. In alle plaatselijke bladen ook. En ook op andere wijze zullen we dat publiceren. Ja, ze kunnen zich aanmelden via de site van, ja, bijvoorbeeld ook. De persbericht komt ook zeker naar jullie toe. Ze kunnen zich aanmelden via een speciaal e-mailadres van onze stichting.
1: Oké, dat komt er dus nog aan. E-mailadres van de Stichting Cultureel Initiatief Perspectief. Op die website kun je misschien wat vinden. Ja. Nou, ik ben benieuwd, Lex. We gaan mensen alvast een beetje aansporen om zich te melden. Lijkt me goed. Ik doe niet mee, hoor. Ik heb er geen verstand van.
0: Nou, is prima, Wim.
1: Lex Rugging, dankjewel.

En met Taylor Swift en The Fate of Ophelia komen het einde van deze uitzending van Twente wordt wakker. Veel plezier na Tine met het Twente FM weekend. Ik meld me weer aanstaande zaterdag. Even 8 uur voor wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Ik wens je een fijne zondag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
12: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
13: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM, nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Amsterdam is een overwinningsfeest van Marokko-fans in één klap geëindigd na een heftig ongeluk. 3 mensen raakten zwaar gewond. Op een druk plein botste iemand op een scooter tegen 2 jongeren op een fatbike. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en er volgens het parool alle 3 slecht aan toe. In een paar andere steden braken rond het Marokkaanse voetbalfeest ongeregeldheden uit. Daarbij zijn tientallen relschoppers opgepakt. Alleen al in de Haagse Schilderswijk zijn het er bijna 30. 2 agenten in Den Haag raakten gewond toen ze werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Ook werd een verkeersregelaar aangereden. Het is nog niet klaar met de natuurbranden in Zuid-Frankrijk. Zo brak er gisteravond een nieuwe bosbrand uit ten westen van de stad Perpignan. Het vuur heeft een gebied verwoest dat zo groot is als een derde van het hele Schipholterrein. Ook op andere plekken in Zuid-Frankrijk zijn natuurbranden, net als in Spanje en Portugal. En president Trump heeft in zijn speech op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zijn bekende speerpunten herhaald. Zo waarschuwde hij voor het communisme en voor fraude bij de volgende Amerikaanse verkiezingen. Trump's speech buiten op de National Mall was uren later dan gepland. Er was noodweer boven Washington. Het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het AMD-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
15: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
16: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
0: Twente FM, weekend. Jasper.

Heerlijke muziek van Roxy Music, More Than This. Op jouw zondagochtend, moet ik inmiddels zeggen. Twente FM Weekend, daar ben je bij aanbeland. Wanted opende de show, Glad You Came. En inderdaad, Roxy Music net. Een bomvolle show. Heerlijk. Wedstrijden ga ik straks met je doornemen. De startopstelling voor de Grand Prix van Engeland op het circuit van Silverstone. En de vakantie staat voor de deur. Want de vakantie hier in het noorden, waar wij dan onder vallen, die zijn begonnen. Dus als je al weg bent, heel veel plezier. En als jij nog niet weg bent, nog even volhouden. Want...

Everything Changes. Dat was nog in betere tijden met Robbie Williams. Daarvoor hoorde je Blondie, The Tide Is High. Zeg nog één plaatje in het voorprogramma van het Streeknieuws. En dat is van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Jody Goorman brengt jou het Streeknieuws zo meteen. En de eerste na het Streeknieuws is een bekende van Alex Warren.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De kwestie rond ondernemer Gert-Jan Ardesh en de gemeente Enschede dreigt opnieuw uit te lopen op een rechtszaak. Iedere poging om de zaak met de schikking af te ronden zijn mislukt. Centraal staat de vraag of Ardesh als klokkenluider moet worden gezien. De gemeente erkende eerder dat ze te snel de rechtszaak tegen hem begonnen, maar erkent niet dat hij als klokkenluider is behandeld. Ardesh stelt juist dat hij na het melden van de misstanden bewust is benadeeld. De gemeenteraad heeft opnieuw vragen gesteld over de gang van zaken. Volgens Ardesh rest hem nu mogelijk alleen nog de rechter om onafhankelijk oordeel in de zaak te krijgen. In Tuberg is de bouw van circulair ambachtcentrum De Rondgang officieel begonnen. Met het symbolisch leggen van de eerste steen werd afgelopen donderdag het startsein gegeven. Het centrum komt tegenover kringloopbedrijf De Beurs en moet een ontmoetingsplek worden waar materialen worden gerepareerd, hergebruikt of verwerkt tot nieuwe producten. De initiatiefnemers zijn onder meer Omgekeerd Bouwen, De Beurs, Renewi Tubbergen en Groothuis. De initiatiefnemers willen zo bijdragen aan de ambitie om Tubbergen uit te laten groeien tot de meest circulaire gemeente van Nederland. De rondgang moet inwoners, ondernemers en onderwijsinstellingen samenbrengen om circulaire oplossingen in de praktijk te ontwikkelen. En de herfstwandeling Beuningen heeft de Schatkamerpluim 2026 van de gemeente Losser gewonnen. Wethouder Evert-Jan Temmink reikte de prijs afgelopen vrijdag uit. De Schatkamerpluim is bedoeld voor een bijzonder cultureel of toeristisch initiatief dat bijdraagt aan de uitstraling van de gemeente. De winnaar ontvangt een geldbedrag en een glas in lood kunstwerk. Volgens de jury laat de herfstwandeling zien wat er mogelijk is als een gemeenschap samenwerkt. Het evenement brengt cultuur en natuur samen, verbindt generaties en trekt bezoekers van binnen en buiten de gemeente Losser. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een overwegend bewolkte dag en verspreid vallen er een paar buien. Daarbij wordt het niet warmer dan 20 graden. Vanavond in eerste instantie nog een paar buien, later wordt het droger met minimumtemperaturen van 15 graden.
11: Helene de Geest van de ANWB. Er staat alweer file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

No Rain, Blind Melon. Op jouw zondagochtend, Alex Worden, hoor je ook Ordinary. En zullen we nog één plaatje doen voordat ik je meeneem in de startopstelling voor de Grand Prix? Hey, en die plaat is van Michael Taylor.

0: geplaat. Blind Melon, nee, die zit ervoor. Michael T. Low, ICUTPGO. Nou ja, als mijn Frans niet, mijn Frans, mijn Spaans niet beter wordt dan dat.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik neem je even mee in de startopstelling voor de Grand Prix van Engeland, ik zei het al. Op nummer 10 vinden wij Liam Lawson in de Racing Bulls. Op nummer 9 Lindblad, ook een Racing Bull. En dat doen ze voor het tweede weekend op rij hartstikke goed. Op nummer 8 Oscar Piastri, en ook daar waren ze zichtbaar niet blij mee. Op nummer 7 Max Verstappen, die was helemaal niet blij. Die zegt, met deze motor heeft het helemaal geen zin om deel te nemen. Dus hij zou vandaag een nieuwe motor krijgen. En wat dat betekent voor zijn startopstelling, dat horen wij later. Lando Norris op 6, Isaac Hadjar op 5. Hele goede prestatie van de Fransoos. George Russell op 4, Hamilton op 3, Leclerc op 2. En daar is hij weer op 1 hoor, Kimi Antonelli. En als ik voorzichtig een voorkeur mag uitspreken, dan mag hij dit jaar het kampioenschap winnen, die jonge Italiaan. Wat is hem dat gegut, zeg. Ik ga muziek voor je draaien van Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. En zometeen ook Ilse de Lange.

Ilse de Lange, The Great Escape. En je kunt niet zomaar zeggen muziek uit Almelo, want de meeste muziek die ze tegenwoordig opneemt, doet ze in Amerika. In Memphis. Daarvoor nog Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Zometeen nog een heel uur, Twente FM Weekend. Maar eerst even naar de reclameboodschappen. Met nog eentje dan voor het nieuws. En die zijn van de Eurythmics, The Miracle of Love.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hè? Wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
13: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noordoosten van Brabant zijn 2 doden gevallen bij een auto-ongeluk. Een van de slachtoffers is een jongen van 15 uit Uden. De auto botste vanochtend in het dorp Zeeland tegen een boom en vloog daarna in brand. Hulpdiensten zochten in de omgeving naar nog meer slachtoffers, maar die zijn niet gevonden. De viering van de verjaardag van Amerika is gisteravond in mineur geëindigd op Coney Island bij New York. Iemand opende daar het vuur en raakte zeker 8 mensen. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Onder de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. De jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. In Assen raakten vannacht 2 mensen gewond bij een steekpartij. Daar zijn nu 3 verdachten voor opgepakt. Ze komen allemaal uit Assen zelf. Reden voor het geweld zou een uit de hand gelopen ruzie zijn in een café. Wat er precies is gebeurd en wie er heeft gestoken, weten we nog niet. En dagen na de uitschakeling op het WK zitten veel spelers van Senegal nog altijd noodgedwongen in Amerika. Eigenlijk zouden ze na het verlies tegen België meteen naar huis gaan, maar op de luchthaven ontdekten ze dat hun eigen voetbalbond de terugvlucht niet geregeld had. Sommige spelers hebben daarom maar zelf iets geboekt. Het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
15: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
16: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
17: Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben geen wiskunde leraar, maar een Duits leraar. Kan het niet controleren, Sarah?
0: Twente FM weekend. Jasper.

Dan ben ik wel heel benieuwd wat dat zal zijn, zeg. Eminent, I've got a little something for you. Heerlijke R&B om jouw zondagochtend mee in te gaan. Hartelijk welkom. Je bent aanbeland bij Twente FM Weekend. De tweede uur werd geopend door Becky Hill en David Guetta. Remember. Straks een planning uitslagen van het wereldkampioenschap voetbal. Want de 16e finales zijn voorbij. De 8e finales aanstaande. Er is er al één gespeeld. Vannacht. Dus even alle reden om jou bij te praten. En natuurlijk wordt er gereisd op het circuit van Silverstone. De Grand Prix van Engeland. Vanmiddag om 5 uur is de start. Dus dan kun je lekker gaan kijken. En als je nou vanmiddag een chillmiddag hebt. Of je bent je aan het voorbereiden op je vakantie. Want die is hier ook begonnen in de regio. Dan hou je lekker je radio aan. We hebben de hele dag heerlijke zomerse muziek. Wat dacht je van Martin Garrix en Lau? Echt? Waar? Net. Luister mee.

Chappelle Roan, The Giver, op jouw zondagochtend. Heerlijke plaat, Martin Garrix en Lau zat ervoor met. Hey, lekkere muziek. We draaien er nog eentje voor je bij op jouw zondagochtend van Shawn Mendes. When you're

Heerlijk, die klassiekers. Tupac Changes hoor je hier op Twente FM. Hey, Jordy Gordon zometeen met het streeknieuws. Maar nog eentje dan, in het voorprogramma daarvan van Genesis, That's All. En Ellen Clark hoor je zometeen als...

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hè? Wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Thema beveiliging staat voor betrokken. Adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuwheden.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Wierden gaat in gesprek met agrariërs over de toekomst van het buitengebied. Daarbij staan de plannen van het kabinet voor landbouw en stikstof en het Wierdense plan Landelijk Gebied centraal. De gemeente werkt daarvoor samen met boerencoöperatie CATB in Wierden aan een toekomstvisie voor de agrarische bedrijven en een leefbaar, economisch sterk en ecologisch gezond buitengebied. Er zijn twee informatiebijeenkomsten gepland op dinsdag 7 juli en op maandag 17 augustus. Beide avonden beginnen om 8 uur bij het gemeentehuis in Wierden. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Twee papiercontainers bij een bouwmarkt aan de Amerikalaan in Framshoop zijn afgelopen nacht volledig uitgebrand. De brand werd rond 1:30 ontdekt door voorbijgangers die vlammen meters hoog uit de container zagen komen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat al het oude papier verloren ging. Dat was eerder op de dag ingezameld door het plaatselijk mannenkoor. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. En Heracles Almelo is het nieuwe seizoen begonnen met een ruime oefenzege. Tijdens het traditionele Almeloze feestweek bij AVC Heracles won de ploeg met 5-0 van de Almeloze selectie. Voor trainer Vincent Helman betekende het zijn eerste wedstrijd aan het roer van Heracles. Hij sprak na afloop van een goede eerste week en maakte duidelijk dat de ambitie helder is: promotie naar de Eredivisie. Heracles trok deze zomer al 5 nieuwe spelers aan en verwacht de selectie de komende tijd verder aan te vullen. De club is nog op zoek naar een buitenspeler en een rechtsback. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een bewolkte dag met verspreid een paar buien. De temperaturen komen uit rond de 20 graden. Vanavond en vannacht wordt het uiteindelijk droger met minimumtemperaturen van rond de 15 graden.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

Level 42, Love Games. Goeie plaat blijft dat toch. En de eerste naastreek nu was van Alain Clark, Blow Me Away. En ik dacht, we doen nog een klassiekertje de lijst in. Deze is van Gala uit de jaren 90, Freed From Desire. En nog heel even geduld voordat de WK-uitslagen en de planning naar je toe komt.

0: Risk It All, prachtige nieuwe single voor Bruno Mars. En je hebt hem afgelopen dagen kunnen zien, want hij trad op in de Amsterdam Arena. En de recensies waren zeer, zeer lovend.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik zei het al, sportnieuws. Voetbal. We beginnen even bij de vrijdag voor de wedstrijden die gespeeld zijn in het wereldkampioenschap voetbal. Portugal won dan met 2-1 van Kroatië op de sterfdag van Diego Jota. Dus die wedstrijd had een lading. Zwitserland wint met 2-0 van Algerije. En Egypte wint na strafschoppen van Australië. Wedstrijden van de zaterdag. Argentinië wint na verlenging met 3-2 van Kaapverdië. En de keeper van Kaapverdië kreeg na afloop de complimenten van Lionel Messi, omdat hij er zoveel ballen uithield, alleen die laatste net niet. Colombia wint met 1-0 van Ghana en Canada verliest met 0-3 van Marokko. En dat zorgde direct weer voor onregelmatigheden in de Schilderswijk in Den Haag. En gisteravond, of vanochtend vroeg kun je zeggen, Paraguay verliest met 0-1 van Frankrijk. En naar alle waarschijnlijkheid gaat de scheidsrechter die wedstrijd floot nooit meer fluiten op een WK. Wat een aanfluiting was dat zijn. Wedstrijden van vandaag, zondag 5 juli. Eén hele, en dat is Brazilië tegen Noorwegen om 10 uur vanavond. Dus dan kun jij lekker je wedstrijd uitkiezen. Want dat gaat echt een banger worden, wel, geloof mij. We gaan verder met muziek draaien, natuurlijk. Tears for Fears. Showing the Seeds of Love. En zometeen ook Nielsen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszondering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszondering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
10: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
11: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de A13 bij Delft is gisteravond een heftig ongeluk geweest. Daarbij waren twee auto's betrokken en in één zat een kind dat zo zwaar gewond raakte dat het vanmorgen in het ziekenhuis is overleden. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd op de snelweg. De politie is op zoek naar ooggetuigen. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk hebben 4 relschoppers de hele nacht in de cel gezeten. De andere 25 werden vrijgelaten en kregen een boete mee. Een Marokkaans voetbalfeest eindigde gisteravond in rellen, waarbij agenten met stenen en vuurwerk werden bekogeld. Ook reed iemand in op een verkeersregelaar. Op Coney Island bij New York is het gisteravond helemaal misgegaan toen mensen naar het vuurwerk stonden te kijken op de 4th of July, een nationale feestdag in Amerika. Zeker 8 mensen raakten gewond toen iemand daar het vuur opende. Onder de slachtoffers zijn ook 4 kinderen, de jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. En FIFA-baas Gianni Infantino geniet met volle teugen van het WK. Hij vindt het vooral geweldig dat de grote sterren het ook echt waarmaken. En tot op Messi, Mbappé, Haaland, Kane en Ronaldo. Infantino gaf ook een pluim aan de keeper van Kaapverdië, die uitgroeide tot de held van het WK. Het weer van Weer Online. Eerst nog vaak bewolkt met lokaal een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Het is zomer in Twente.

Mooi, ook nog uitgelachen ook. Ik hou niet van als muid lachen. Goedemiddag, welkom bij Weekend Henk op deze zondagmiddag. Gewoon met Michael Jackson en Thriller op Twente FM. Hey, leuk dat je er weer bij bent. 3 uur lang is dit Weekend Henk op je radio met de allerbeste muziek en het laatste streeknieuws. Nu, Harry Styles, American Girls.

Olivia Dean, The Man I Need. En daarvoor Mattia Bassar en T. Santo. Zo'n lekkere zomerhit op je radio. Nou ja, wat gebeurde er allemaal op deze 5 juli? Wat was er onder andere nieuws en wie zijn de jarig? Nou, vandaag op deze dag, vorig jaar, stond Ozzy Osbourne samen met de originele bezetting van Black Sabbath voor de allerlaatste keer op het podium. In Villa Park in Birmingham namen zo'n 40.000 fans afscheid van de legendarische band. En in 2023 trok een zware zomerstorm Polly over Nederland. De windstoten gingen tot 146 km per uur. En daarmee behoorde Polly volgens het KNMI tot de 10 zwaarste zomerstormen sinds 1970. En een omvallende boom kostte aan één persoon toen het leven. En in 1981, misschien beter ooit wel eens geweest, werd de allereerste editie van Parkpop georganiseerd. Met optreden van onder andere Grupo Sportivo trok het festival zo'n 35.000 bezoekers. En wie mogen er allemaal kaarsjes uitblazen vandaag? Nou, Robbie van der Graaf van de Bankzitters. Huey Lewis van Huey Lewis en de News. En Short Tracker, Shanky Knicht, is vandaag jarig. En ben je ook jarig? Van harte gefeliciteerd.

0: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerlaad.nl. En krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hé, wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Wierden gaat in gesprek met agrariërs over de toekomst van het buitengebied. Daarbij staan de plannen van het kabinet voor landbouw en stikstof en het Wierdense plan Landelijk Gebied centraal. De gemeente werkt daarvoor samen met boerencoöperatie CATB in Wierden aan een toekomstvisie voor de agrarische bedrijven en een leefbaar, economisch sterk en ecologisch gezond buitengebied. Er zijn 2 informatiebijeenkomsten gepland op dinsdag 7 juli en op maandag 17 augustus. Beide avonden beginnen om 8 uur bij het gemeentehuis in Wierden. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. 2 papiercontainers bij een bouwmarkt aan de Amerikalaan in Vroomshoop zijn afgelopen nacht volledig uitgebrand. De brand werd rond 2:30 ontdekt door voorbijgangers die vlammen meters hoog uit de container zagen komen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat al het oude papier verloren ging. Dat was eerder op de dag ingezameld door het plaatselijk mannenkoor. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. En Heracles Almelo is het nieuwe seizoen begonnen met een ruime oefenzege. Tijdens het traditionele Almeloze feestweek bij AVC Heracles won de ploeg met 5-0 van de Almeloze selectie. Voor trainer Vincent Helman betekende het zijn eerste wedstrijd aan het roer van Heracles. Hij sprak na afloop van een goede eerste week en maakte duidelijk dat de ambitie helder is: promotie naar de Eredivisie. Heracles trok deze zomer al 5 nieuwe spelers aan en verwacht de selectie de komende tijd verder aan te vullen. De club is nog op zoek naar een buitenspeler en een rechtsback. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een bewolkte dag met verspreid een paar buien. De temperaturen komen uit rond de 20 graden. Vanavond en vannacht wordt het uiteindelijk droger met minimumtemperaturen van rond de 15 graden.

geleden zijn ze niet meer onder ons. David Bowie en Tina Turner en Tonight op Twente FM. Een groot hit uit de jaren 80 toen ze nog samen op het podium stonden. Ik heb nog wat streeknieuws voor je, want steeds meer inwoners en bedrijven in Enschede melden hun beveiligingscamera aan bij de politie. Inmiddels zijn er bijna 2100 kamers geregistreerd in het systeem Camera in Beeld. Dat zijn flink wat meer dan 3 jaar geleden. En dankzij de registratie kan de politie na bijvoorbeeld een inbraak snel zien of er in de buurt camerabeelden beschikbaar zijn. De beelden blijven gewoon van de eigenaar. De politie vraagt ze alleen op als dat nodig is voor een onderzoek. Camerabeelden spelen steeds vaker een belangrijke rol bij het oplossen van misdrijven en worden regelmatig gebruikt als bewijsmateriaal in de rechtszaak. Toch blijkt uit cijfers dat Enschede, vergeleken met vergelijkbare gemeenten, relatief weinig geregistreerde camera's per vierkante kilometer heeft. En de politie hoopt daarom ook dat nu dat inwoners en bedrijven alsnog hun camera's aanmelden en het zet in het systeem. Twente FM, de luisteraar, goedemiddag. Het is zondag, de lekkere muziek op je radio. Met nu de Roel Orlando en Jocelyn Brown in de Gypsy Rhythm.

Hearts of Desire. Door de laatste van Jonas Blue op de Twent FM. Straks na het nieuws van 1 uur ben ik weer bij je terug. Met nog veel meer lekkere muziek. En natuurlijk streeknieuws. Wil je helemaal niets missen van mijn streeknieuws trouwens? Kan je ook terecht op onze website 120.nl. Of download gratis onze 120 app. Dit is John Hyatt.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
9: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor mensen die geregeld naar een van de bezoekerscentra komen van Staatsbosbeheer. In het nieuwe jaar gaan ze alle 7 dicht. Staatsbosbeheer heeft te weinig geld om ze open te houden. De bezoekerscentra zitten verspreid over het hele land en ontvangen elk jaar bijna 1,5 miljoen bezoekers. Het Nederlandse reddingsteam keert rond deze tijd terug uit Venezuela. Ze kunnen ieder moment landen op vliegbasis Eindhoven. Het team bestond uit tientallen mensen en honden die zochten naar overlevenden van de aardbevingen van 1,5 week geleden. Ze hebben voor zover bekend niemand gevonden. Bij een groothandel in Stuttgart brak vrijdagavond brand uit en het vuur is nog steeds niet helemaal uit. De verwachting is dat het blussen nog uren duurt. In het gebouw zaten tientallen bedrijven die groente en fruit leveren aan de horeca. De schade loopt in de miljoenen. Niemand raakte gewond bij de brand. En het is nu eindelijk officieel. Oranje International Denzel Dumfries heeft zijn droomtransfer te pakken. Hij verhuilt internationale voor Real Madrid, waar Dumfries voor 4 jaar heeft getekend. De laatste keer dat de Nederlander uitkwam voor Real Madrid is alweer 15 jaar geleden. Dat was Royston Drenthe. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een beetje regen. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

Drie dames uit Nederland scoorden destijds met Dictator. Sexy dames, om wel precies te zijn. Ze stonden ook regelmatig in de Playboy in die tijd. Een van de zangeressen is overleden, helaas op trieste manier. En de ander, die zingt nog steeds en die doet heel veel jazzmuziek. Ah, dat is lekker om naar te luisteren trouwens.

contract voor 2 seizoenen. Ten Brake debuteerde in 2021 voor FC Twente en speelde uiteindelijk 95 officiële wedstrijden voor de Enschedese club. In die periode won ze 3 landstitels, 3 keer de KNVB-beker en 4 keer de Supercup. De 24-jarige speelster had een aflopend contract bij FC Twente. Volgens Ten Brake kwam de interesse van Ajax pas vorige week goed op gang, waarna de transfer snel werd afgerond. Ze is inmiddels de tweede speelster die deze zomer de overstap maakt van FC Twente naar Ajax. Hier vertrok ook al...

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hè? Wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug.
3: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Wierden gaat in gesprek met agrariërs over de toekomst van het buitengebied. Daarbij staan de plannen van het kabinet voor landbouw en stikstof en het Wierdense plan Landelijk Gebied centraal. De gemeente werkt daarvoor samen met boerencoöperatie CATB in Wierden aan een toekomstvisie voor de agrarische bedrijven en een leefbaar, economisch sterk en ecologisch gezond buitengebied. Er zijn 2 informatiebijeenkomsten gepland op dinsdag 7 juli en op maandag 17 augustus. Beide avonden beginnen om 8 uur bij het gemeentehuis in Wierden. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. 2 papiercontainers bij een bouwmarkt aan de Amerikalaan in Framshoop zijn afgelopen nacht volledig uitgebrand. De brand werd rond 2:30 ontdekt door voorbijgangers die vlammen metershoog uit de container zagen komen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat al het oude papier verloren ging. Dat was eerder op de dag ingezameld door het plaatselijk mannenkoor. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. En Heracles Almelo is het nieuwe seizoen begonnen met een ruime oefenzege. Tijdens het traditionele Almeloze feestweek bij AVC Heracles won de ploeg met 5-0 van de Almeloze selectie. Voor trainer Vincent Helman betekende het zijn eerste wedstrijd aan het roer van Heracles. Hij sprak na afloop van een goede eerste week en maakte duidelijk dat de ambitie helder is: promotie naar de Eredivisie. Heracles trok deze zomer al 5 nieuwe spelers aan en verwacht de selectie de komende tijd verder aan te vullen. De club is nog op zoek naar een buitenspeler en een rechtsback. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een bewolkte dag met verspreid een paar buien. De temperaturen komen uit rond de 20 graden. Vanavond en vannacht wordt het uiteindelijk droger met minimumtemperaturen van rond de 15 graden.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je weekend klinkt net een tandje lekkerder. Met Weekend Henk.

de dag even naar de winkel gegaan. De Lidl in dit geval, om even vers brood te halen. Maar hoe kan dat nou eigenlijk? Want de Lidl verkoopt op zondag vers brood, terwijl de belangrijkste leverancier, Bakkerij Holland uit Frieseveen, op zondag juist gesloten is vanwege religieuze overtuiging. Nou, volgens Lidl wordt het brood op zondag geleverd door een andere bakker. Bakkerij Holland levert wel op de andere dagen van de week aan een groot deel van de Lidl-winkels in Nederland, maar niet op zondag. Intussen speelt in de gemeente Twenterand trouwens nog een andere discussie. De nieuwe coalitie wil het laan en lossen bij supermarkten op zondag verbieden. Volgens de SGP gaat het daarbij om het behoud van de zondagrust. Of er een uitzondering komt voor levering van vers brood is nog onduidelijk. Volgens de gemeente ligt dat niet voor de hand. Wanneer het verbod precies ingaat is nog niet bekend. Met de lekkerste muziek, ik zei het al. Vorig jaar was deze man trouwens in Enschede. Had je hem live kunnen bewonderen. En misschien heb je dat niet gedaan. Helemaal niet erg, want op de radio draai ik gewoon een plaatje van hem. Paul Garrick, Don't Shed a Tear, nu op Twente FM.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Maar hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.tuincentrum.nl/luister.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het worden gebed zonder rent, want het herstel aan het spoor bij Rotterdam loopt weer uit. De klus had eigenlijk morgenochtend klaar moeten zijn, maar het wordt nu op zijn vroegst pas dinsdagochtend. Na de brand in een kabelgoot ligt het treinverkeer naar het zuiden nu al bijna een week plat. In Tilburg worden 4 mensen die gisteravond de overwinning vierden van Marokko op het WK voetbal verdacht van poging tot doodslag. Ze zouden vuurwerk hebben gegooid naar agenten en zitten nog altijd vast. Het succes van Marokko werd ook in andere steden gevierd, zoals Den Haag. Daar werden ook mensen opgepakt. Een stukje van de A12 bij het Gelderse Babberich leek vanochtend wel een kampeerterrein. Een auto was op een caravan gebotst en de bestuurders hadden volgens Hart van Nederland geen zin om de zaken af te handelen achter de vangrail. In plaats daarvan zaten ze midden op de snelweg aan een uitgeklapt campingtafeltje. En in het noordoosten van Spanje is de eerste echte etappe van de Tour de France begonnen. Na de ploegentijdrit van gisteren gaat de etappe vandaag van Tarragona naar Barcelona met Jonas Vingegaard in de gele leiderstrui. Favoriet voor de winst lijkt Tadej Pogacar, maar Mathieu van der Poel hoopt nog te kunnen verrassen. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een beetje regen. Tussendoor schijnt vooral in het zuiden af en toe de zon. Het is 19 tot 23 graden. En tot zover het AD-nieuws.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten oponthoud. De N348 Zutphen richting Doesburg tussen Brummen en Ellecom 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Tommy, One Last Kiss. Je hoorde natuurlijk Pink aan het begin van het derde en laatste gedeelte van deze aflevering van Weekend Henk op je radio. Strakjes nog Ilse de Lange, Womack en Womack. Maar eerst deze laatste van

Vorige week was ze nog op Concert at Sea, hè? Onze eigen Ilse de Lange. I'm not so tough, hoorde je zojuist op je radio. Mag je zomaar mensen in je huis opnemen en onderdak geven? Dat is de vraag eventjes. Ja, een antwoord daarop is namelijk nee, want een inwoner van Almelo mag van de rechter namelijk geen Oekraïense vluchtelingen meer opvangen in zijn woning zoals hij dat nu doet. Volgens de rechtbank is dat in strijd met het bestemmingsplan. De man bood sinds 2023 onderdak aan meerdere Oekraïners. Een deel van hen verbleef volgens de gemeente in een bijgebouw bij de woning. En dat wordt gezien als een tweede zelfstandige woning waarvoor geen vergunning is verleend. De Almeloer stelde dat hij samen met de Oekraïense vrouw en haar zoon één huishouden vormt, omdat ze onder meer samen eten en voorzieningen delen. De rechter ging hier echter niet in mee. Als de situatie niet wordt aangepast, riskeert de man twee dwangsommen van elk 15.000 euro. De man benadrukte tijdens de rechtszaak dat hij de vluchtelingen uit humanitaire overweging opvangt en dat zij hopen terug te keren naar Oekraïne zodra dat veilig is.

0: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Gorman. Het waterschap Vechtstromen breidt het onderzoek naar PFAS-vervuiling in Hengelo uit. Ruim een half jaar na de ontdekking van verhoogde concentraties is het nog altijd niet duidelijk waar de schadelijke stoffen vandaan komen. Uit onderzoek blijkt dat de rioolwaterzuivering in Hengelo zelf niet de bron is. De PFAS komt binnen via het riool en via slip van andere rioolwaterzuiveringen. Daarom gaat het waterschap nu ook de andere 22 zuiveringsinstallaties onderzoeken. Ook in Enschede zijn verhoogde PFAS-waarden aangetroffen. Daar is de oorzaak eveneens onbekend. In Nijverdal is wel een mogelijke bron in beeld en loopt verder onderzoek. Volgens het waterschap Vechtstromen zijn extra maatregelen op dit moment niet nodig. De PFAS-concentraties in de Bornse Beek en de Regge blijven onder de advieswaarde van het RIVM. De waterkwaliteit wordt wel nauwlettend gevolgd. Een bijzondere prestatie voor het Pius X College en het Canisius College in Almelo. Na de herexamen zijn alle VWO-leerlingen van beide scholen geslaagd. En daarmee behalen de scholen een slagingspercentage van 100%. Beide schoolleiders spreken van een uitzonderlijk resultaat. Op het Pius X College is het volgens de directie in zeker 7 jaar niet voorgekomen. Ook het Canisius College noemt de prestatie uniek. Volgens de scholen is het succes te danken aan de kwaliteit van het onderwijs en de intensieve begeleiding van leerlingen. Van een strenger overgangsbeleid is volgens de directie geen sprake. De diploma-uitreiking krijgt daardoor een extra feestelijk tintje. Een aantal leerlingen van het Canisius College volgden de uitreiking zelfs live vanuit China, waar deelname aan het wereldkampioenschap schoolvolleybal is. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er bewolking met af en toe kans op een bui. Het wordt maximaal 20 graden. Vanavond en vannacht is het droger met minima rond de 15 graden.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

And another day, and for John Sakala, just another day. We hebben het allemaal over de dag. En als we het dan over de dag hebben, hoeven we het niet over de nacht hebben. Nee, nee, we hoeven niet meer op te blijven om naar het voetbal te kijken. Dat is dan één voordeel. Ja, of je moet andere wedstrijden volgen natuurlijk. Dat zou natuurlijk allemaal kunnen. Maar voor het Nederlands elftal, nee, daar hoeven we niet meer voor op te blijven. Gaan we het ook niet meer over hebben, over voetbal. Dat wordt alleen maar trauma's. Ik heb geen zin in trauma's. En als we het toch over de nacht hebben, dan hebben we ook nog Lionel Richie voor je. Running with the Night, nu op Twente FM.

Want de 91-jarige Fransje Peters uit Oldenzaal nam het op tegen de 89-jarige Frans Smeding uit Enschede. En samen zijn ze goed voor 180 jaar tafeltenniservaring en levenswijsheid. Fransje begon pas op haar 88ste met tafeltennis om fit en actief te blijven. En Frans pakte de sport op na zijn 70ste, nadat hij moest stoppen met voetballen. Beiden zeggen dat het vooral draait om plezier en in beweging blijven. De bijzondere wedstrijd eindigde uiteindelijk in een overwinning voor Frans. Hij won met 11-3 van Fransje. En belangrijker dan de uitslag was de sportiviteit natuurlijk. De twee hopen elkaar in de toekomst nog vaker te treffen. Misschien wel als ze allebei 95 zijn. Of misschien wel zelfs 100. Nou ja, misschien kan ik samen met Michel Otter dat ook nog eens een keer gaan doen. Tafeltennis. Ik ben niet zo'n tafeltennisfreak, maar misschien hij wel. Gaat straks even hem vragen. Je mag het ook zelf aan hem vragen, want zometeen na 3 uur is hij hier op de radio met de Otter Show. Ik ben de volgende week weer. Ik wens je nog een hele fijne zondagmiddag. En graag tot de volgende week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Hey, goedemiddag, welkom. Het is precies 3 uur bij Twente FM. Het is tijd voor de Ottershow op deze zondagmiddag. En straks na het nieuws begin ik met een hit uit 1998. Over een reis waarvan eigenlijk niemand precies wist waar die zou eindigen. Welke kant gingen ze nou eigenlijk op? En het gaat over twee mensen die een andere afslag namen en daar eigenlijk helemaal geen spijt van leken te hebben. Het is een popklassieker waarin de bestemming eigenlijk minder belangrijk is dan de reis. Heb jij enig idee welk liedje ik hier omschrijf? Geef het dan even door via de berichtenbox op twentefm.nl.
0: Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een auto-ongeluk vanmorgen in het Brabantse Zeeland is niet één jongen van 15 om het leven gekomen, maar twee. Eentje komt uit Uden en de ander uit Veghel. Beide zaten in een auto die tegen een boom knalde en in brand vloog. Politie denkt niet dat er naast de twee jongens nog anderen in de auto zaten. Een tegenvaller voor treinreizigers in Rotterdam, want ze moeten ook morgen ander vervoer regelen als ze naar het zuiden moeten. Het herstel van de kapotte kabels duurt nog langer dan verwacht. ProRail mikt nu op dinsdagochtend. Het is al de vijfde keer dat het eind van de klus wordt uitgesteld. De Nederlandse reddingswerkers die actief waren in Venezuela zijn weer terug. Aan het begin van de middag landden de tientallen leden met hun honden op vliegbasis Eindhoven. Ze hebben een kleine week gezocht naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Of ze mensen hebben gevonden is niet duidelijk. Een hoop ongemak vanmorgen in Tilburg en omliggende gemeenten. Door een storing zaten duizenden mensen zonder stroom. En dat leidde ook tot allerlei andere problemen. Stoplichten deden het niet meer en mensen zaten vast in liefde. Enexis zegt dat de storing intussen voorbij is, maar weet nog niet waardoor die kwam. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door en is het van noord naar zuid 18 tot 24 graden. En daarbij waait een meest matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
16: FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
15: Twente FM.
17: Kom eens lekker zitten. Zet je hersenen uit en ga fantastisch genieten. Van
15: de Otter Show.
18: Director of Public Relations. Aura 299 is available only.

0: lekker jongens.
1: Nog einde, een liedje? Zoiets? Kom aan. Nou.
0: Dankjewel. Oh, wat een fijn liedje is dit, hè. Fastballs, weet het beetje. The Way, een liedje uit 1998. Och, wat vind ik dit fijn. Maar er zit wel een heel dramatisch stukje in. Ik pak even een klein stukje terug uit het liedje. Let op dit stukje. Their children woke up. And they couldn't find them. De kinderen werden wakker en ze konden ze niet vinden. Ze waren al weg. Voordat de zon opkwam die dag. Nou zeg, waarom doe je dat?

0: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
1: Yes, yes. Goedemiddag. Welkom bij de Otter Show Twente FM. Ja, dat, ik dacht dat eigenlijk dat stukje. Ik was nu een tekst aan het meelezen. Zo, dat kan tegenwoordig in de Spotify. En toen zag ik dat in één keer. Ik denk, nou, ik heb het altijd meegeblaird zonder helemaal te beseffen wat ik dus aan het meeblaren was. Dus gewoon een heel dramatisch dingetje dit, hè. Gewoon je kinderen achterlaten, gewoon weggaan. En dan gewoon zeggen, ja, weet je, we willen gewoon een ander stukje leven nu. Ja, we willen iets anders in ons leven. Dus die kinderen, die smeren zelf hun brood maar. Die betalen zelf de hypotheek maar, of de huur. En wij zijn weg. Doei! Dat is toch raar? Maar dat heeft wel een prachtig liedje opgeleverd. Dat dan weer wel. Hey, goedemiddag, welkom tot de klok van 6. Ben ik bij je met de Otter Show. En op zondagmiddag is de radio eigenlijk ook een klein beetje van jou. Dat betekent dat je berichtjes kunt sturen via de berichtenbox op twentefm.nl of via de app van 1 Twente. Daar zit diezelfde berichtenbox in en al die berichtjes komen gewoon bij mij hier binnen in de studio. En dan kan ik voor jou draaien wat jij gedraaid wilt hebben. Ja, zeker weten. Dus kom maar door via twentefm.nl of de app van 1 Twente. Hey, en dit liedje jongens, dit is de zomerhit in Duitsland. Hij heet Gut Genug.

0: Still here.
1: Chef Special, het liedje Speed of Light.
2: Otters ontdekking.
1: Ach, het is de tijd voor Spik, Splinter, Hagel, Vonkel, nieuwe muziek hier bij de Ottershop Twente FM. En eigenlijk is het net niet helemaal nieuw, maar wel een beetje. Ja, eigenlijk is het al vorige week uitgebracht wat ik nu ga draaien, maar ik had er vorige week geen tijd voor. En ja, ik wil hem toch wel even aan je laten horen. Ja, ja, ja. Want over 4 dagen, 8 uur, 44 minuten en 46 seconden... dan verschijnt het nieuwe album van Rolling Stones. Foreign Songs, zo heet dat album. Ja, en daar hebben we natuurlijk In the Stars al van gehoord. Dat is een prachtig liedje. Maar ze hebben ook weer een nieuw singeltje uitgebracht van het album. En ach, die is ook alweer hartstikke mooi. Het is weer een hele andere kant van de Rolling Stones dan wat je In the Stars bij In the Stars hoorde. En dat In the Stars, dat leek heel erg op heel wat ouder materiaal. En dit is toch wel weer iets nieuwer en frisser of zo. Ik weet niet zo goed wat het is, maar het is in ieder geval een super fijn liedje. Dit zijn de Rolling Stones met
2: Otters Ontdekking.
1: Het liedje dat heet Jealous Lover.

0: Michel Alter.
1: Ja, ik ben het helemaal met de Klaver eens die net zei van dit dan moet 100% van tafel. Gewoon ophouden ermee. Vandaag uw verlies nemen en daarmee stoppen.

Nou, best wel toepasselijk dit liedje. Hot and Cold van Katy Perry. Misschien weet je het nog wel. Een weekje of twee geleden was het heel warm in Nederland. En toen was ik hier ook in de studio. En toen ben ik om een uurtje of 4:45 naar huis gegaan. Dat ik zei, ik trek het hier niet meer. Het is hier zo verschrikkelijk warm. Dit doe ik niet meer. Ik krijg hoofdpijn. Ik ga weer weg. Nou, de technische dienst heeft dat perfect opgepikt. Ja, ze zijn die week meteen aan de slag gegaan hier. Dus toen ik hier vorige week was, toen was het al een stuk koeler. Hartstikke lekker behagelijk temperatuurtje. En dan nu is het hier -10. Dus nou, dat is hartstikke tof. Ja, het is wel een beetje fris. Ik sta in mijn kottenbroek en mijn t-shirtje. Ja, een vestje was ook niet verkeerd geweest. Maar ja, weet je, het is zomervakantie. En ja, uit principe draag ik in de zomervakantie geen lange broek. Nee, dat weiger ik. Of het is 6 weken, als ik weer naar mijn werk moet, dan doe ik wel weer een keer een lange broek aan. Maar tot die tijd is het korte broeken a go-go. Maar dan is het wel een beetje fris hier nu. En ja, dat is wel grappig, want ik ben natuurlijk nog de komende 21 dagen op de radio zo'n beetje. Want ja, ik mag Markie Mark vervangen in de middag door de week. Dus ja, je bent nog lang niet van me af, maar dan sta ik hier een korte broek in de -10. Nou ja, prima. Prima, prima, prima, prima. Hey, ik zei net, verzoekjes kun je doorgeven via twentefm.nl of de berichtenbox in de app van 120. Dat kan allemaal. Ik zag er nog eentje liggen van gisteren. Die had ik helemaal niet gedaan. Van Ton en Mireille, die sturen vaker mooie berichtjes. Dan komen ze vaak uit Oud-Marsum, want daar wonen ze, denk ik, geloof ik. En nu hebben ze een liedje aangevraagd. Dat staat bij Groeten uit New York. Nou, wat lekker, man. Gaaf, lekker een weekendje in New York of een weekje. Ik weet niet zo goed, maar heerlijk. Ze vroegen in ieder geval dit liedje aan. En die is super fijn. Christopher Cross hoor je nu en Arthur's Team bij de Otto Show op Twente FM.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemine? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroos. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Gorman. Het waterschap Vechtstromen breidt het onderzoek naar PFAS-vervuiling in Hengelo uit. Ruim een half jaar na de ontdekking van verhoogde concentraties is het nog altijd niet duidelijk waar de schadelijke stoffen vandaan komen. Uit onderzoek blijkt dat de rioolwaterzuivering in Hengelo zelf niet de bron is. De PFAS komt binnen via het riool en via slip van andere rioolwaterzuiveringen. Daarom gaat het waterschap nu ook de andere 22 zuiveringsinstallaties onderzoeken. Ook in Enschede zijn verhoogde PFAS-waarden aangetroffen. Daar is de oorzaak eveneens onbekend. In Nijverdal is wel een mogelijke bron in beeld en loopt verder onderzoek. Volgens het waterschap Vechtstromen zijn extra maatregelen op dit moment niet nodig. De PFAS-concentraties in de Bornse Beek en de Regge blijven onder de advieswaarde van het RIVM. De waterkwaliteit wordt wel nauwlettend gevolgd. Een bijzondere prestatie voor het Pius-10 College en het Canisius College in Almelo. Na de herexamen zijn alle VWO-leerlingen van beide scholen geslaagd. En daarmee behalen de scholen een slagingspercentage van 100%. Beide schoolleiders spreken van een uitzonderlijk resultaat. Op het Pius-10 College is het volgens de directie in zeker 7 jaar niet voorgekomen. Ook het Canisius College noemt de prestatie uniek. Volgens de school is het succes te danken aan de kwaliteit van het onderwijs en de intensieve begeleiding van leerlingen. Van een strenger overgangsbeleid is volgens de directie geen sprake. De diploma-uitreiking krijgt daardoor een extra feestelijk tintje. Een aantal leerlingen van het Canisius College volgde de uitreiking zelfs live vanuit China, waar deelname aan het wereldkampioenschap schoolvolleybal is. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er bewolking met af en toe kans op een bui. Het wordt maximaal 20 graden. Vanavond en vannacht is het droger met minima rond de 15 graden.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan er file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: This is the real thing. Lisa Stansfield bij de Ottershop Twente FM. Wat een fijne plaats dit zeg. Lekker jongens, heerlijk. Fijn dat je er bent. Bij jouw keuze in Twente. Twente FM. Ik ben nog bij je tot de klok van 6. Ik kwam iets tegen net op dat internet. Een filmpje van het is ook echt een serieus filmpje van de VVD. Die hebben ze 2 dagen geleden geplaatst. Je weet het wel een beetje, hè? Je kent het wel. Marokko wint een wedstrijdje voetbal tegen, nou ja, noemen ze willekeurig land, Nederland of zo, weet je wel. Of een ander land. Canada. En dan staan ze in één keer op de rotonde bij Enschede Zuid, daar of zo, of in Almelo of in Den Haag. En dan staan ze te tuteren en te doen. Nou, de VVD die heeft een filmpje gemaakt. Let op. Oh, wacht even. Waar is mijn geluid van het filmpje? Filmpje, waar is je geluid? Dat is ook een beetje teleurstellend. Dit, even test, dubbel check. Ja, geluid aan. Ja, en nu doet hij het wel. Hij doet het nog steeds niet. Waarom doet hij het?
1: Onnodig getoeter bij... En nou ophouden met dat getoeter.
0: Ja, nou
1: we kennen het allemaal. Onnodig getoeter bij feesten, partijen, voetbalvieringen of bruiloften. En vieren, dat mag natuurlijk. Maar daar is het verkeer niet voor bedoeld.
0: Nee.
1: Daarom moeten we dat hard aanpakken.
0: Nou, pak aan.
1: De wet is al duidelijk.
0: Ja.
1: Toeteren mag alleen wanneer het gevaarlijk is.
0: Klopt.
1: En wanneer het niet gevaarlijk is, moet je gewoon aan de regels houden.
0: Aan de
1: zij
0: regels houden.
1: Zij die zich de
0: niks
1: hele
0: vieren.
1: Dag irriteren, houden zich keurig aan de regels. En zij die lak hebben aan die regels,
0: nou, precies.
1: Die moeten we aanpakken.
0: Aanpakken.
1: En daarom komt de VVD vandaag met een plan.
0: Nou, wat dan?
1: Een plan om harder te handhaven
0: kijk,
1: op onnodige toeter.
0: Wie gaat dat
1: en
0: doen,
1: te zorgen dat de straffen omhoog gaan.
0: Oh,
1: 190 euro. Dat is een lachertje.
0: Ja,
1: en we moeten ervoor zorgen dat als je vaker gepakt wordt, ook een punt op je rijbewijs kan krijgen.
0: Precies.
1: Met uiteindelijk zelfs een rijontzegging tot gevolg.
0: Nou.
1: Want zo pakken we die toeteraars
0: zo
1: aan.
0: Zo pakken ze aan die toeteraars.
1: En nou ophouden met dat getoeter.
0: Dat is nog een serieus filmpje ook, hè? Ik maak niet eens een grapje hier. Nee. Ah, waar kun je druk om maken, man? Jezus, ga er echt een probleem mee van lossen. Ja, ik probeer niet politiek te zijn, maar ik zag dit en ik denk, nou zeg. Ah, huilen met de pet op. Nou, dan ga ik wel naar die discotheek, want daar kun je crying at the discotheek.

0: Wat een lekker liedje van een lekker grietje.
1: Mag je dat niet meer zeggen tegenwoordig? Ben je niet zo woke, hè? Dat is waar ook. Manchild van Sabrina Carpenter en daarvoor Alcazar in Crying at the Discotheque. Hey, stel je nou voor, je bent misschien wat ouder. Je weet allemaal niet meer zo heel goed hoe alles helemaal goed werkt. Bijvoorbeeld in het OV, hè, dan moet je... Hoe staat het nou? Had je nou een apart pasje nodig? Had je je pinpas nodig? Kun je nog contant betalen? Nou, of heb je die strippenkaart toevallig nog in je laadje liggen? Nou ja, ja, dat is allemaal ingewikkeld. En je wil eigenlijk wel een dagje weg naar de dierentuin of naar het strand of een familiebezoekje doen in deze vakantie. Maar je vindt het openbaar vervoer toch een beetje spannend en autorijden lukt ook niet meer zo goed. Nou, ga stressvrij op pad met het openbaar vervoer, want in Losser gaan de OV-ambassadeurs je op weg helpen. Er is namelijk een OV-inloopspreekuur en daar kun je alle vragen stellen aan de ervaren OV-ambassadeurs die daar zijn. Dat kan donderdag 9 juli tussen 10 en 11:30 in het Lossershoes op het Raadhuisplein 1 in Losser. Ik vind het echt een supergoed initiatief, meen ik echt. Ik las dit net op onze website twentefm.nl. Daar staan echt hele goede dingen op, merk ik. En ik denk, dit is echt top. Dit is echt een beetje mensen helpen gewoon. Weet je, we kunnen wel lopen zeiken en zaniken op elkaar de hele dag. We kunnen ook gewoon een beetje elkaar helpen, toch? Beetje liefde, beetje zacht, beetje naaste, burenliefde. Ja, dat is toch fijn? Ik vind het echt tof. Wat leuk. Nou, meer van dit soort dingen vind je terug op onze website twentefm.nl. Het is echt something beautiful. Net als dit liedje van Robbie Williams. You can't

Ik zit zo'n beetje de Tour de France mee te kijken op dit moment. Want de tweede etappe is bezig van Tarragona naar Barcelona. Ja, dat is in Spanje, niet in Frankrijk, maar dat maakt niet uit. En er was er net even een bandje gewisseld. En nu ben ik vorig jaar op fietstocht geweest samen met heel veel leerlingen van mijn school en de collega's. Fietsen van Liel naar Almelo terug via Utrecht om daar een hele grote check voor Kika langs te maken.

0: brengen. En als wij dan een lek bandje hadden, dan kostte dat toch al gauw vaak, nou, toch wel een half uurtje of zo. Nou, ik zag hier, was het 30 seconden, even een schroevendraaitje erbij, even eruit, elektrisch schroevendraaien, asje eruit, bandje, nieuw wieletje erin, weer vast en weer doorfietsen. Ik vind het echt ongelooflijk. Wij hadden dat op die manier moeten regelen. Gewoon een paar extra bandjes en wieletjes mee, met een mooi bandje erop en dan hoppakee, door met die handel. Had een hoop tijd gescheeld, denk ik, ja. Hey, het is zondagmiddag op Twente FM. 5 juli 2026. Als ik een liedje voor je kan draaien, geef het me even door. Via de berichtenbox op twentefm.nl of via de 1Twente-app. Draai ik ondertussen tot het nieuws van 4 uur even Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
13: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Nee, maar vraag jij je ook af waar Barendrecht ligt? Ja, die meneer zegt het echt, hè, die reclame. Barendrecht. Nu vind ik sowieso een reclame van een restaurant in Barendrecht. Hij bedoelt natuurlijk Barendrecht. Beetje gek zo hier in Twente. Dat is 2,5 uur rijden bijna. Maar prima, maakt mij niet uit. Als jij wil betalen, hè, lekker, wij verdienen. Goed, hey, zometeen na de klok van 4 uur, na het nieuws van 4 uur. Een hit uit 2009 waarin de boodschap heel duidelijk is. Als iets echt de moeite waard is, dan geef je dat niet zomaar op. Welk liedje ga ik draaien? Laat het even weten via de berichtenbox op twentefm.nl.
0: Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een natuurbrand in het zuiden van Frankrijk kan gevolgen hebben voor de Tour de France. Vanwege de brand is een grote weg richting het tourparcours van morgen afgesloten. Later vandaag wordt besloten of de derde etappe wel doorgaat. De brand bij Perpignan wordt alleen maar groter. Over 18 kilometer staat het in lichte laaien. Bij een auto-ongeluk in Brabant zijn vanmorgen 2 minderjarige jongens om het leven gekomen. Ze waren 15. Eén zat waarschijnlijk achter het stuur, want er zijn geen aanwijzingen dat er nog meer mensen in de auto zaten. De auto botste op hoge snelheid tegen een boom en vloog in brand. Het gebeurde in het dorp Zeeland bij Uden. Een grote stroomstoring in Tilburg was helemaal geen storing. Enexis zette de elektriciteit vanmorgen expres uit, toen ergens heel veel stroom werd gebruikt. Door wie is niet bekend, maar het dreigde wel overbelasting. De elektriciteitsstop trof duizenden huizen en bedrijven en de verkeerslichten deden het ook niet. Max Verstappen begint elk moment aan de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar niet met een nieuwe motor, waar hij gisteren nog om vroeg. Bij de kwalificatie miste Max namelijk snelheid. Volgens de Telegraaf laat Red Bull de auto zoals die is. Met een nieuwe motor had Max in de pitstraat moeten starten. Nu staat hij op de 7e plek. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door en is het van noord naar zuid 18 tot 24 graden. En daarbij waait een meest matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.

0: vind jij van dit liedje?
1: Ik vind deze niet zo leuk.
0: Oh, ja, dat kan. Sorry. Five for the Love van Cheryl Cole hoorde je.
2: De Otter Show met Michel Otter. Hoi. Twente FM.
0: Yes, het laatste, nee helemaal niet het laatste stukje. Het middelste stukje van het programma eigenlijk, ja. Maakt in donder uit. Ah, Cheryl Cole hoorde je en Mariska vond hem dus niet zo leuk. Fight for this love. Nee, ik vind hem wel leuk. Ja, geen liedje toch? Hey, ik vroeg je net al, kan ik iets voor je draaien? Geef dat dan even door via de berichtenbox op twentefm.nl of via de 1 Twente app. Daar zit diezelfde berichtenbox ook in. En soms komen de verzoekjes binnen, ja, die zitten een beetje op het randje. Dan denk je, moet ik die wel of niet draaien? Soms laat ik hem wel even liggen, doe ik net alsof ik het niet heb gezien. Nu komt er eentje binnen, ja, die zit ook op het randje. Ja, ik vind het zelf echt super toffe muziek, echt waar. Maar ja, het is niet helemaal wat we draaien normaal gesproken op de zender. Ja, moeilijk. Maar ik ga het toch doen. Ja, man. Jacob vroeg deze aan, dus ja, Jacob, dankjewel dat je de moeite neemt om even naar twentefm.nl te gaan, de berichtenbox, en dit liedje aan te vragen. Ik waardeer het enorm en mijn waardering spreekt zich uit via dit liedje. The Spirit of Radio hoor je nu, en van de band Rush uit 1980.

0: Coldplay samen met BTS. En daarvoor draaide ik ook nog Rush. Dat liedje The Spirit of Radio, aangevraagd door Jacob. En de Coldplay was nog niet klaar met het liedje, maar ik wel.
1: The Otter Show Essential.
0: Ja toch, man. Ingewikkeld doen met z'n allen hier. Ja. Hey, The Otter Show Essential. Ja, dit weekend is er van alles. Het Afrika Festival in Herpmen. Om wat te noemen. Gisteren was in het Volkspark in Enschede. Maar in Beuningen, dat is een heel eind rijden. Ja, bij Safari Park Beekse Bergen daar. Ja, is Down the Rabbit Hole. En dat is echt een super tof festival. Florence and the Machine sluit dat vanavond af. Ik ga niet weer een Otto Show Essential van Florence and the Machine draaien, maar wel van een artiest die daar gisteren optrad. En dat is niet zomaar een artiest. Dat was David Byrne. Deze Schotse man van 74 jaar oud was ooit de leadzanger van Talking Heads. En Talking Heads, dat vind ik nou wel even hartstikke leuk om te draaien. Om daar even de essential van te pakken. Het liedje dat je gehoord moet hebben, anders heb je de Talking Heads niet gehoord. En dat is dit liedje. Once in a Lifetime nu bij de Otto Show op Twente FM.

0: Michel Otten.
1: Onder deze spanning, met deze druk, zo kunnen presteren. Het is onwaarschijnlijk goed.
0: De Otter Show. You don't have to be beautiful to turn me.

0: Kusje. Cheers. Op je voorhoofd, zo is dat maar net. Kiss van The Art of Noise samen met Tom Jones. Een beetje een moderne versie van dit liedje, hè? Ja, dat hebben we wel. Hey, zometeen het streeknieuws van 4:30 met Jordi Goorman. Maar eerst even geld verdienen.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het waterschap Vechtstromen breidt het onderzoek naar PFAS-vervuiling in Hengelo uit. Ruim een half jaar na de ontdekking van verhoogde concentraties is het nog altijd niet duidelijk waar de schadelijke stoffen vandaan komen. Uit onderzoek blijkt dat de rioolwaterzuivering in Hengelo zelf niet de bron is. De PFAS komt binnen via het riool en via slip van andere rioolwaterzuiveringen. Daarom gaat het waterschap nu ook de andere 22 zuiveringsinstallaties onderzoeken. Ook in Enschede zijn verhoogde PFAS-waarden aangetroffen. Daar is de oorzaak eveneens onbekend. In Nijverdal is wel een mogelijke bron in beeld en loopt verder onderzoek. Volgens het waterschap Vechtstromen zijn extra maatregelen op dit moment niet nodig. De PFAS-concentraties in de Bornse Beek en de Regge blijven onder de advieswaarde van het RIVM. De waterkwaliteit wordt wel nauwlettend gevolgd. Een bijzondere prestatie voor het Piers-10 College en het Canisius College in Almelo. Na de herexamens zijn alle VWO-leerlingen van beide scholen geslaagd. En daarmee behalen de scholen een slagingspercentage van 100%. Beide schoolleiders spreken van een uitzonderlijk resultaat. Op het Piers-10 College is het volgens de directie in zeker 7 jaar niet voorgekomen. Ook het Canisius College noemt de prestatie uniek. Volgens de scholen is het succes te danken aan de kwaliteit van het onderwijs en de intensieve begeleiding van leerlingen. Van een strenger overgangsbeleid is volgens de directie geen sprake. De diploma-uitreiking krijgt daardoor een extra feestelijk tintje. Een aantal leerlingen van het Canisius College volgden de uitreiking zelfs live vanuit China, waar deelname aan het wereldkampioenschap schoolvolleybal is. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er bewolking met af en toe kans op een bui. Het wordt maximaal 20 graden. Vanavond en vannacht is het droger met minima rond de 15 graden.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens is de vertraging voor de grens een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
0: Nou ja, en lieve mensen, via de website 120.nl of via de website twentefm.nl kun je verzoekjes indienen. En dat gebeurt dus ook af en toe. Och, en er kwam er nu eentje binnen. Ja, we draaien het niet zo vaak, maar oh, wat is dit mooi. Dankjewel voor het aanvragen, Erik, uit Oldenzaal. Hij vroeg de War on Drugs aan. Misschien wel omdat de War on Drugs optrad op Rock Werchter. Oh, wat was dat een mooi optreden. Ik weet niet of je het gezien hebt. Het was wel ergens terug te kijken. Dit is I Don't Live Here Anymore, aangevraagd door Erik. Prachtig, dankjewel jongen, dankjewel.

je kunt eigenlijk gewoon nu de radio uitzetten. Ja. Wat is dit mooi, Erik. Dankjewel nogmaals voor het aanvragen van de War on Drugs. Letterlijk was de tekst: hoi, wil je iets aandragen aan, wil je iets van de War on Drugs draaien? Dus ik heb zelf een liedje uitgekozen. Ah, dit is te gek. Ik wou ook Red Eyes misschien wel draaien, maar deze is toch ook helemaal top, hè? I Don't Live Here Anymore. The War on Drugs samen met Lucius. Dat zijn die vrouwtjes die aan het zingen zijn. Dan weet je dat. Hey, wat fijn dat je nog steeds luistert naar de Rottershow op Twente FM. 4:08 geworden op deze... Nou, wat gekke zondagmiddag, hè? Dan regent het weer heel hard. Dan komt er weer een zonnetje door. Hier in de studio is het -10. Ik vind het echt een beetje koud. Maar ik mag niet klagen, want vorige 2 weken terug was het hier 40 graden of zo. Dus ik zal niet klagen. Ik ben blij dat de mannen heel hard hebben gewerkt om het hier wat koeler te maken. En daar hebben we volgende week ook weer wat aan. Want volgende week is het weer 32 graden, hè, op zondag. Dan weet je dat vast. Ja, doe maar vast een bikini aan of zo tegen die tijd. Ja, man. Hey, zometeen hoor je Bruno Mars en Risk It All. Maar eerst Eva Max. Dit is Kings and Queens. Bye.

0: Dat was een gekke doorstart. Vond je ook niet?
1: Ik wel. Dat is ook gewoon mijn fout, hoor. Ja, dat je dat weet, dat niet iets misgaat met het systeem. Nee, nee, Michalter, die doet het voor het eerst, dus... Vandaar dat het misgaat. Ik heb gewoon allemaal risico genomen.
0: Ja.
1: Dat is Bruno Mars. Dit is Risk It All.

Je zou er toch maar bij zijn vanavond of dinsdagavond. Of erbij zijn geweest gisteravond of donderdagavond bij de concerten van Bruno Mars. De Romantic Tour in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Wat tof is dat, zeg. Maar ja, niet iedereen kan dat natuurlijk betalen. En daarom heb ik even een andere tip voor je wat je wel kunt doen deze week. Of eigenlijk de hele zomervakantie zo'n beetje. Want je kunt in Hengelo naar het burgemeester Jansenplein. Want daar hebben ze 300 ton zand neergemieterd. En dat wordt een prachtig mooi sfeervol beachsportparadijs met twee beachvolleybalvelden. Waarvan een van die velden nog is om te bouwen tot een andere sport. En daarnaast ligt ook nog een hartstikke leuk speeltuintje voor de kleine kinderen om daar even lekker te spelen. Dus als je toch met je voetjes in het strandzand wil, dan kan dat dus nu in Hengelo zonder dat je er een C bij nodig hebt. Hoe tof is dat? Ja, elke dag van 10 tot 10, gewoon 12 uur lang, kun je daar gratis gebruik van maken. En is dat hartstikke leuk om daar even bij te zijn, dacht ik. Ja. Dikke vette tip om je wat te vermaken in deze zomervakantie. Zometeen hoor je Just Stone, You Had Me, maar eerst Another Day. Dit is Bertolf bij de Auto Show op Twente FM.

Justone and You Had Me. Wat een fijn liedje is dat. En daarvoor hoorde je nog Bertolf en Another Day. Ook een fijn liedje. Hey, ik had het net over, over dat Bruno Mars natuurlijk in de Johan Cruijff Arena staat de komende avond. En dan ook nog, wat zei ik, dinsdag geloof ik, uit mijn hoofd. Ja, heel tof. En daarna moet hij vertrekken. Ja, dat is niet voor niks, want dan anderhalf week later, op donderdag de 16e, dan moet hij plaatsmaken voor The Weeknd. Die staat daar dan 3 dagen, de 16e, de 17e en de 18e juli. En er zijn nog een paar kaartjes voor, dus mocht je er naartoe willen, dan kan dat nog. This is I Feel It Coming bij Rotterdam Show op Twente FM, tot het nieuws van 5 uur. Tell me

0: de gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
7: Wil jij €500 netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
8: Wow.
9: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
7: Brusje doet meer met je.
10: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
11: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
10: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
11: De schaduwmakers uit het oosten.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een enorm ongeluk in Heibloem in Limburg. 4 mensen kwamen om het leven toen de auto waarin ze zaten tegen een boom reed. 2 inzittenden raakten gewond. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. 2 traumahelikopters en 6 ambulances zijn naar de plek van het ongeluk geroepen. Specialisten van de politie onderzoeken de zaak. Schrijfster en actrice Marjan Berk is overleden. Ze was 93. Ruim 40 jaar had ze een column in het AD en schreef ze mee aan de serie Vrouwenvleugel, waarvoor ze een gouden televisiering kreeg. En ook had ze een rol in De Fabriek en Grijpsta en De Gier. En ook zette ze zich in voor mensen die moeite hebben met lezen. Het is nog maar de vraag of er morgen gereden gaat worden in de Tour de France. De autoriteiten willen aan het eind van de dag een beslissing nemen of het wel veilig is om te fietsen in een gebied waar natuurbranden woeden. De etappe van morgen eindigt in Les Angles. Dat is tientallen kilometers van de natuurbranden. Er komen nu langzaam details naar buiten over het huwelijk van het jaar in Madison Square Garden, New York, waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar het jawoord gaven. Een van de artiesten die vrijdagnacht optraden was Paul McCartney. Hij speelde I Wanna Hold Your Hand. En Stevie Nicks zong ook een liedje. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen. Alles is het droog en schijnt de zon. En dan wordt het maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Zodat je American Girls bij de Old Show op de Old Show op Twente FM. Jouw keuze in Twente.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Nee, maar ik heb helemaal geen spraakgebrek. Ik heb gewoon te veel cola gedronken. Ja, of zo. Hey, en daarvoor, voor American Girls, draaide ik ook nog Kurt Nielsen. Het liedje She's So High. Dat was een dikke vette hit destijds in 2003. Maar niet iedereen weet dat. Maar 4 jaar eerder was dat liedje ook al uitgebracht. Maar toen door Tal Bachman. Dat was de zoon van die gast van Bachman Turner Overdrive. En dat liedje dat klonk nagenoeg hetzelfde. Zal ik een klein stukje laten horen van de 1999 versie van She's So High? Klein stukje even. Dat is dus nagenoeg hetzelfde als Kurt Nielsen. Dus ja, ik weet niet zo heel erg goed waarom die van Kurt Nielsen dan wel een dikke vette hit is geworden. Maar deze van Tal Bachman dan een stuk minder. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Ik vond die versie van Tal in ieder geval een stuk leuker. Dat dan weer wel, Tal. Hey, fijn dat je er bent. De Otter Show, het laatste gedeelte van dit programma. Ik doe wat minder bla bla bla en wat meer muziek, zoals je gewend bent.

Euphoria bij de Auto Show op Twente FM. En daarvoor hoorde je ook nog Bluff samen met Gijke Arnaat en Zoutelanden. Wat natuurlijk origineel is van Bosse en Anna Loos. En dan heet hij Frankfurt Oda. Ja, mooi. Maar die laat ik nu niet horen. Nee joh, waarom wel? Dat heb ik al zo vaak gedaan. Maar ik wou de informatie nog wel even meegeven. Ja, gratis en voor niks. Zometeen hoor je Calvin Harris samen met Jazzy. Het liedje Satisfy. Daarna Jordi. Ja, met het nieuws. Maar eerst even deze plaats van London Beat. En I've Been Thinking About You.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op Vennegoor.weerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Meerdere Twentse gemeenten lopen achter met huisvesting van statushouders. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om mensen met een verblijfsvergunning aan een woning te helpen. Van de 14 Twentse gemeenten voldoen onder meer Almelo, Dinkeland en Terbergen niet aan de opgelegde taakstelling. Enschede zegt dat vooral een tekort aan geschikte woningen voor grotere gezinnen voor vertraging zorgt. Voor kleinere huishoudens is vaker snel een woning beschikbaar. Het uitblijven van huisvesting zorgt ervoor dat statushouders langer in asielzoekerscentra blijven. En daardoor blijft de druk op de opvanglocaties in Nederland groot. Sommige gemeenten werken inmiddels aan het inlopen van de achterstanden, maar het woningtekort blijft de grootste uitdaging. Twee motorrijders zijn vanochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Rijsenseweg in Markelo. Het ongeluk gebeurt op de kruising met de Enterbroekweg. Volgens de eerste informatie botsten de motoren op elkaar toen ze wilden afslaan. Beide motoren zijn na de behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niet bekend. De Rijsenseweg was tijdens de hulpverlening en politieonderzoek tijdelijk afgesloten. En een woning aan de IJsvogel in Friezeveen heeft vanochtend zware schade opgelopen door brand. De melding kwam rond 11:15 binnen als afvalbrand. Bij aankomst ontdekte de brandweer dat het vuur was overgeslagen naar een naastgelegen woning. Meerdere brandweereenheden werden ingezet om de brand onder controle te krijgen en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vanmiddag is er vrij veel wind. Met af en toe wat ruimte voor de zon wordt het maximaal 24 graden. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met minimumtemperaturen dan van rond de 16 graden.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

30 dagen lang Michel Otter op jouw radio. Het moet niet gekker worden, maar het is echt waar. Ja. Hey, maar vandaag hoef je nog maar 20 minuutjes met me. Ja, dus dat scheelt dan alweer zoveel. Hè? Ja. En in die 20 minutjes draai ik nog fijne muziek. Zometeen Daft Punk, Around the World. En Sam Fender en de Olivia Dean komen eraan. Maar eerst...

misschien wel het beste liedje van 2026. Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Goedemiddag, welkom. Het laatste stukje van je middag is aangebroken. Ja, de echt laatste 10 minuutjes, hè? Nou, 8 zelfs. En dan is het avond. En dan is het 6 uur. En dan is hij hier, Hielke Reefman. Ja, echt waar. Hielke komt er zometeen aan met zijn programma Weekendfinale. Ik heb nog tijd voor 2 liedjes. Zometeen Dance the Trance en The Power of American Natives. Maar eerst deze plaats in Johnny Hates Jazz en Shattered Dream.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal, dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
12: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
13: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. 4 doden en 2 gewonden bij een ongeluk in Heibloem in de buurt van Weert. Een auto raakte van de weg en reed tegen een boom. Er zijn 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet. Eentje kwam uit Duitsland. Mensen die het hebben gezien kunnen terecht bij slachtofferhulp. Energieleverancier Enexis is een onderzoek gestart na een onverwachte stroompiek vanmorgen in Brabant. Er werd toen besloten om alles uit te zetten op duizenden adressen in Tilburg en omgeving. Anders was de boel misschien overbelast geraakt. Het was de eerste keer dat Enexis op deze manier moest ingrijpen. De Nederlandse hulpverleners die in Venezuela hebben geholpen na de aardbevingen hebben niemand levend onder het puin vandaan kunnen halen. Maar je kunt ook op een andere manier helpen, zei een van hen bij aankomst in Eindhoven vanmiddag. Door duidelijkheid te geven of iemand nog wel of niet leeft. Weer een teleurstellende race voor Max Verstappen, terwijl hij zegt dat op een podiumplek op het Engelse Silverstone. Vlak voor het einde vloog zijn auto uit de bocht en was het over en uit. Hij reed toen op de 3e plaats, terwijl hij was weggegaan van plek 7. De race werd gewonnen door Charles Leclerc. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale

Self-Aware van Temper City. En wat wel vet is, is het eerste liedje wat deze band heeft uitgebracht en meteen gewoon viraal gaan over de hele wereld. Echt een vet liedje. Hey, ik heb toch echt iets bizars gelezen. En ja, ik snap dat als je naar een concert gaat, je het liefst niks mist. Maar ja, als je naar de wc moet, dan moet je toch gewoon, zou je zeggen. En de Amerikaanse zanger Noah Kane bracht daarover een tweet naar buiten. En als je aan het eten bent, het spijt me, want wat was er nou gebeurd? Terwijl de schoonmaaksters na de show van Noah Kane de zaal aan het schoonmaken waren, werd het schoonmaakdoekje ineens, nou, hoe zeg ik dat netjes? Ja, werd het doekje bruin. Want er zat poep op de stoelen, ja, gadverdamme. En blijkbaar gebeurt het dus veel vaker en Noah Kane, die was er een beetje klaar mee. Hij tweette, als je moet poepen, ga dan alsjeblieft naar de wc. Ik heb het net zo vaak in mijn broek gedaan als elke andere 29-jarige. Maar je moet begrijpen dat er een medewerker met een lege blik in haar ogen staat nadat zij dit heeft meegemaakt. Ja, wat kunnen wij toch mensen aparte wezen zijn. Dit is Stick Season.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hè? Wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug.
3: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. Wout Weghorst was vanmiddag de grote publiekstrekker tijdens de open dag van FC Twente. De kerstverse spits nam uitgebreide tijd om handtekeningen uit te delen en op de foto te gaan met supporters bij de Grolsvesten. Nog een week geleden speelde Weghorst met het Nederlands elftal op het WK in Mexico. In Nederland maakt hij nu voor de eerst kennis met de Twentse fans. Vooral jonge supporters stonden in de rij voor een handtekening en een shirt met zijn naam en rugnummer 9. Ondanks de eerdere discussie over zijn komst lijkt Weghorst inmiddels op veel steun van de supporters te kunnen rekenen. Over enkele weken zou de spits mogelijk zijn eerste officiële speelminuten voor Twente kunnen maken tijdens de voorrondes van de Europa League. Na de bouwvak start in Oldenzaal de nieuwe fase van werkzaamheden aan het elektriciteitsnet. Netbeheerder Cotec gaat vanaf week 35 aan de slag in de Dr. Nolenstraat, de Rossumerstraat, de Meibreestraat en bij verzorgingstehuis Meibree. Het stroomnet wordt komende jaren uitgebreid en verzwaard om aan de groeiende vraag van elektriciteit te kunnen voldoen. Omwonenden en weggebruikers moeten rekening houden met tijdelijke wegafsluitingen, een verminderde bereikbaarheid en geluidsoverlast. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tijdens de gebruikelijke werktijden. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het bewolkt, blijft wel droog en de minimumtemperaturen liggen rond de 14 graden. Morgen start de dag met bewolking. In de middag kan de zon nog even bijkomen en dat wordt dan maximaal 24 graden.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

ziet steeds meer artiesten die doorbreken door online fragmenten te plaatsen. En dan heb ik het vooral over TikTok. En soms ontploft dat gewoon ineens. En gaan ze in korte tijd van zingen aan de eettafel naar uitverkochte podia. En dat overkwam ook de 23-jarige dame uit Amerika. Haar naam is Stella Lefty. Ze plaatste een paar stukjes van haar nieuwe nummer online, waarna duizenden mensen ermee aan de haal gingen. En inmiddels is haar plaat goed voor miljoenen streams en wordt Stella gezien als een van de opvallendste nieuwkomers in de country pop. Dit is Boston.

Hoe was je weekend? Heb je rustig aangedaan of stond je gisteren te springen voor misschien wel direct bij het festival in het Volkspark? Wat je ook gedaan hebt, ging nog eventjes van deze avond. En deze uit 88 van Jermaine Stewart helpt je daar wel een handje bij. Gooi de beentjes omhoog, de stoel is naar

Sander, Woonwrecker hier bij Twente FM. Eventjes voor de voetbalfan. De voorbereiding bij de professionele voetbalclubs in Twente zijn in volle gang. FC Twente en Heracles speelden zelfs zo hun eerste oefenwedstrijd. En beide gisteren en beide werd er gewonnen. Heracles won met 5-0 tegen de Almeloze selectie. En FC Twente won met 1-0 tegen het Schotse Aberdeen. Nog ongeveer een maandje en dan kunnen we weer volop genieten van het Nederlandse voetbal. Dit is Lessons in Love.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luister. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hè? Wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
1: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Na een achtervolging heeft de politie een busje van de A2 gehaald met daarin 600 flessen lachgas, meldt Omroep Brabant. Het busje was opgevallen omdat hij in de buurt van Waalre flink aan het slingeren was en voor gevaarlijke situaties zorgde. Eenmaal aan de kant probeerde de bestuurder nog te vluchten, maar dat mislukte. Ook de laatste 4 mensen die waren opgepakt naar de rellen in de Haagse Schilderswijk zijn vrijgelaten. Eerder konden al 25 gaan. Nadat Marokko gisteravond had gewonnen in de WK-wedstrijd tegen Canada, ging het mis. Marokkaanse fans bekogelden de politie met glas, fakkels en vuurwerk en 2 agenten raakten zwaar gewond. Problemen voor vliegpassagiers op het Italiaanse eiland Sicilië. Vluchten worden geschrapt of omgeleid omdat er as uit de Etna komt. De aswolk reikt tot 1,5 kilometer en vormt een gevaar voor vliegtuigen. Het is niet bekend hoe lang de problemen nog duren. Gehoopt wordt dat de wind draait. De 2e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. Gele trui blijft van Jonas Vingegaard. De rit was helemaal in Spanje, met de start in Tarragona en de finish bij het Olympisch Stadion van Barcelona. Of de etappe morgen doorgaat is nog maar de vraag, want er zijn natuurbranden in Zuid-Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale.

0: Jovi hoorde je met Living on a Prayer. En ook Alex Warren hoorde je met Fever Dream. Ik ben weer de boeken voor je ingedoken. En dit keer zoek ik iets uit dat te maken heeft met zonne. Ja, met zonne. Straks hoor je meer.
1: We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights.

0: Ik hoop dat jij ook al lekker vakantie hebt. Of dat die er bijna aankomt. Eventjes bijtanken, niks dat meer hoeft. En iets wat ik zelf altijd heel fascinerend vind in de zomer is, we lijken allemaal bezig met één ding. En dat is zo bruin mogelijk worden. Terwijl, ja, ik eerlijk gezegd denk, waarom eigenlijk? Waarom vinden we dat zo mooi? En daarom is de vraag natuurlijk ook deze keer.
1: Zeg, hoe zit dat nou?
0: Dus ja, ik ben het eens uit gaan zoeken. En het zit zo, een bruine huid wordt vaak gezien als iets gezonds. We zien het als iets dat staat voor zon, vakantie, lekker buiten zijn. Daar komt dat vakantiegevoel dus eigenlijk vandaan. Maar biologisch gezien gebeurt er dus ook iets anders. Je huid maakt pigment aan als soort bescherming tegen UV-straling. En het is dus eigenlijk een soort van verdedigingsmechanisme. Maar toch, in deze tijd is het vooral een schoonheidsideaal geworden waar we zelf betekenis aan hebben gegeven. Ja, en die boot heb ik een beetje gemist, maar ik smeer me wel goed in. En dat is ook wat waard. Dit is Dua Lipa.

0: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hè? Wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Fennegor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Fennegor Energiemanagement. Of kijk op vennegorweerselo.nl, onderdeel van de Fennegor installatiegroep.
9: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
10: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
9: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. Wout Weghorst was vanmiddag de grote publiekstrekker tijdens de open dag van FC Twente. De kersverse spits nam uitgebreid de tijd om handtekeningen uit te delen en op de foto te gaan met supporters bij de Grolsvesten. Nog een week geleden speelde Weghorst met het Nederlands elftal op het WK in Mexico. In Nederland maakte hij nu voor de eerst kennis met de Twentse fans. Vooral jonge supporters stonden in de rij voor een handtekening en een shirt met zijn naam en rug nummer 9. Ondanks de eerdere discussie over zijn komst lijkt Weghorst inmiddels op veel steun van de supporters te kunnen rekenen. Over enkele weken zou de spits mogelijk zijn eerste officiële speelminuten voor Twente kunnen maken tijdens de voorrondes van de Europa League. Na de bouwvak start in Oldenzaal de nieuwe fase van werkzaamheden aan het elektriciteitsnet. Netbeheerder Cotec gaat vanaf week 35 aan de slag in de Dr. Nolenstraat, de Rossumerstraat, de Meibreestraat en bij verzorgingstehuis Meibree. Het stroomnet wordt komende jaren uitgebreid en verzwaard om aan de groeiende vraag van elektriciteit te kunnen voldoen. Omwonenden en weggebruikers moeten rekening houden met tijdelijke wegafsluitingen, een verminderde bereikbaarheid en geluidsoverlast. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tijdens de gebruikelijke werktijden. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het bewolkt, blijft wel droog en de minimumtemperaturen liggen rond de 14 graden. Morgen start de dag met bewolking, in de middag kan de zon nog even bijkomen en het wordt dan maximaal 24 graden.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Bruno Mars met On My Soul, die nu naar Harry Styles ook optreedt in de Johan Cruijff Arena. 4 shows doet hij en veel mensen kwamen voor hem speciaal in het rood naar het concert toe, want het staat in het teken van de liefde. Ja, mooi hè? En die liefde die hij voelt in Nederland heeft hij erg duidelijk gemaakt. Want wat hij zo mooi vindt aan Nederland benoemde hij meerdere keren in zijn shows. Namelijk de vrouwen. Dus als je een beetje aandacht wil van een superster, hij doet er vanavond nog eentje en dinsdag. Dus ga er langs. Dit is Lush Life van Sarah Larsson.

knew it. I knew you, Taylor Swift hier bij Twent FM. Ja, ik vind het altijd wel leuk om met oud en nieuw wat potjes vuurwerk af te steken met vrienden. Of stiekem in het jaar als er wat te vieren vindt. Vieren valt. Maar ja, de kogels door de kerk. Je mag als gewone burger vanaf 1 augustus echt niet meer vuurwerk afsteken volgens de wet. Maar ik vraag me af, maakt deze wet verschil voor jou? Laat het even weten, want ik ken wat mensen. Ik denk dat dat geen verschil maakt.

These Are The Days van Mark Ember. Het is 12 minuten voor 8. Dat betekent dat mijn 2 uren weer bijna op zitten. Straks hoor je Benson Boom en Mr. Combat.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen.

0: je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek afgezin
3: in Oostenrijk, maar dan dichtbij. Reserveer nu bij Steakhouse Lutje.

0: Onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon...

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De burgemeester van het Limburgse Heibloem vindt het heel tragisch wat er vanmiddag is gebeurd. Een auto reed tegen een boom en 4 mensen kwamen om het leven. 2 raakten gewond. Mogelijk zijn het mensen die gezinnen achterlaten. En dat maakt het nog tragischer, zegt de burgemeester. Een klein vliegtuigje is neergestort in de East River, de rivier die door New York loopt. Er zaten 8 mensen in, 2 zijn licht gewond. Het toestel kon op het water landen en heeft dat waarschijnlijk ook geprobeerd. Daarbij klapte een vleugel onder water. Het is geborgen. Wat er mis is gegaan met het toestel is niet duidelijk. Ondanks de natuurbranden in het zuiden van Frankrijk gaat de 3e etappe van de Tour de France morgen toch door, maar wel in een andere vorm. De route wordt aangepast en publiek langs de route is niet welkom. Vanwege de branden is besloten om 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen uit voorzorg te evacueren. Red Bull heeft sorry gezegd tegen Max Verstappen, doordat hij vanmiddag tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië vlak voor het eind crashte en in de grindbak terechtkwam. Het probleem was opnieuw de achtervleugel die niet goed sloot. Daardoor ging het al eerder mis dit seizoen. Charles Leclerc won de race. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het is zomer in Twente.
3: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
6: Hier komt Twente samen.
3: Dankjewel
6: dat ook jij erbij bent.
3: Twente FM. De avonddienst.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. Stichting Fundament in Losser heeft met succes een certificering behaald voor haar dienstverlening op diverse fronten. Onder meer de bibliotheek en het taalpunt, muziek, dans en sociaal werk. De certificering bevestigt dan ook dat Fundament een toekomstbestendige organisatie is die op een professionele manier te werk gaat. De samenwerking met de gemeente Losser wordt nadrukkelijk als kracht genoemd door de auditoren. Fundament zegt trots te zijn op de inzet van medewerkers en de bijna 300 vrijwilligers die vele activiteiten ondersteunen. Er zijn uiteraard ook ontwikkelpunten, zoals het borgen van kennis en capaciteit. Komende dinsdag wordt in Wierde een informatiebijeenkomst gehouden over het landelijk gebied. De gemeente werkt samen met boerencoöperatie CATB Wierde aan het Wierdens Plan Landelijk Gebied. Dat moet een duidelijk toekomstperspectief bieden voor de Wierdense boerengezinsbedrijven. Ook de brede leefbaarheid en economische vitaliteit van het buitengebied komen hierin aan bod. De bijeenkomst heeft als doel om mensen te informeren over de voortgang van het plan en inzichten op te halen. De bijeenkomst dinsdag start om 8:00 s'avonds in het gemeentehuis van Wierde. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel zo goed als droog. De minimumtemperaturen liggen rond de 15 graden. Morgen start de dag met bewolking. In de middag kan de zon er even bij komen en het wordt maximaal 24 graden.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepje tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
10: Wil jij €500 netto verdienen?
11: Wat?
10: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500. Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
12: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de slachtoffers van het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is John Nauwe. Hij deed ooit mee aan het programma Boer zoekt vrouw en hij is ook nog gemeenteraadslid van het CDA. Dat schrijft het AD. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 raakten gewond. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en reed tegen een boom. Zo'n 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen worden uit voorzorg geëvacueerd vanwege de natuurbranden die er woeden. Het gebied dat in brand staat breidt zich uit. 700 brandweerlieden zijn opgetrommeld. De etappe van morgen in de Tour de France wordt gewijzigd. Publiek is niet welkom en de reclamekaravaan rijdt niet. De Pride Parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de queergemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van queers. De Amerikaanse voetballer Balogun kan toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België. Ondanks de rode kaart die hij in de vorige wedstrijd kreeg. De FIFA heeft de straf ingetrokken, maar het is vaag waarom. Omdat het eigenlijk nooit gebeurt. Balogun is belangrijk voor de Amerikanen. Hij scoorde dit toernooi al 3 keer. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind worden 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Morse Code. The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. newsoutside.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. Stichting Fundament in Losser heeft met succes een certificering behaald voor haar dienstverlening op diverse fronten. Onder meer de bibliotheek en het taalpunt, muziek, dans en sociaal werk. De certificering bevestigt dan ook dat Fundament een toekomstbestendige organisatie is die op een professionele manier te werk gaat. De samenwerking met de gemeente Losser wordt nadrukkelijk als kracht genoemd door de auditoren. Fundament zegt trots te zijn op de inzet van medewerkers en de bijna 300 vrijwilligers die vele activiteiten ondersteunen. Er zijn uiteraard ook ontwikkelpunten, zoals het borgen van kennis en capaciteit. Komende dinsdag wordt in Wierde een informatiebijeenkomst gehouden over het landelijk gebied. De gemeente werkt samen met boerencoöperatie CATB Wierde aan het Wierdens Plan Landelijk Gebied. Dat moet een duidelijk toekomstperspectief bieden voor de Wierdense boerengezinsbedrijven. Ook de brede leefbaarheid en economische vitaliteit van het buitengebied komen hierin aan bod. De bijeenkomst heeft als doel om mensen te informeren over de voortgang van het plan en inzichten op te halen. De bijeenkomst dinsdag start om 8:00 s'avonds in het gemeentehuis van Wierden. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel zo goed als droog. De minimumtemperaturen liggen rond de 15 graden. Morgen start de dag met bewolking. In de middag kan de zon er even bij komen en het wordt maximaal 24 graden.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hè? Wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
13: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goren Nieuwheden.
14: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is een min of meer bekende Nederlander. Het is John Nouwen, die vorig jaar nog meedeed aan Boer zoekt vrouw. Ook zat hij voor het CDA in de gemeenteraad. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 raakten gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. Dat is veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de Franse tv zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. De Amerikaanse voetballer Balogun mag op het WK toch meedoen tegen België. En daar is president Trump maar wat blij mee. Een groot onrecht is teruggedraaid, schreef hij op de socials. Balogun kreeg in de 16e finales rood en zou dus geschorst zijn. Maar de FIFA heeft die straf ingetrokken. Waarom is onduidelijk. Egypte heeft een nieuw militair hoofdkwartier geopend en niet zomaar één. Het complex is groter dan de hele stad Lissabon en bestaat uit 8 gebouwen. Met de opening van het hoofdkwartier is het Pentagon in Amerika niet langer het grootste militaire complex ter wereld. Het kostte €50 miljard om het te bouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind wordt het 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeiende.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hè? Wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. Op verschillende plekken in Twente is belangrijke infrastructuur kwetsbaar bij langdurig en hevige regenval. Dat blijkt uit stresstesten van de provincie Overijssel. In Almelo en omgeving lopen onder meer het politiebureau en de brandweerkazernes risico op wateroverlast. In Hengelo is het elektriciteitsstation in Oele kwetsbaar en in Enschede geldt dat voor de rioolwaterzuivering. Ook belangrijke wegen, onder meer rond Oldenzaal, kunnen bij extreme regen tijdelijk onbereikbaar worden. De provincie gaat nu samen met gemeente, het waterschap en de veiligheidsregio bekijken welke maatregelen nodig zijn. Een stresstest is gebaseerd op extreme neerslagrisico's, vergelijkbaar met de overstromingen in Limburg uit 2021. De politie is op zoek naar een jonge man die tijdens paasmiddag in Hengelo een bezoeker buiten Westen sloeg. Het incident gebeurde op 5 april in een horecazaak aan de Pastoriestraat. Het slachtoffer kreeg volgens de politie uit het niets een harde klap en raakte buiten bewustzijn. Daar beliep hij een hersenschudding op. Mogelijk ontstond de ruzie eerder die middag na een conflict met een blikje drinken in een feesttent. De politie heeft de beelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die hem herkennen of meer weten over het incident om zich te melden. En dankzij de Wensboom Almelo zijn twee bijzondere wensen van zorglocaties uitgekomen. Bij de Kolkhof is een speciale rolstoelfiets beschikbaar gesteld, zodat bewoners die afhankelijk zijn van een rolstoel weer samen naar buiten kunnen voor een fietstocht. Bij het Lolé-huis, waar mensen met dementie wonen, is een tuinbankje geplaatst bij het activiteitencentrum. Bewoners kunnen daardoor vaker buiten zitten en genieten van het mooie weer. De wensen zijn misschien klein, maar betekenen veel voor bewoners en dragen bij aan hun welzijn. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vanavond en vannacht overheerst de bewolking met minimumtemperaturen van rond de 16 graden. Morgen start de dag met bewolking en regen. Pas later in de middag wordt het droger met temperaturen van maximaal 20 graden.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad...

0: Het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Ortmarsken.
4: Ja. Oh ja, in Ortmarsken.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
12: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
13: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De vier mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in Limburg zijn allemaal mannen uit Heidhuizen, een dorpje boven Roermond. Een van hen zou John Nouwen zijn, die vorig jaar meedeed aan Boer zoekt vrouw. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en klapte tegen een boom. Er zijn ook 2 gewonden. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt in alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis sloot vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Op de A16 was aan het eind van de middag de Drechttunnel tussen Zwijndrecht en Dordrecht een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem wel te pakken. En voor Cristiano Ronaldo is dit WK inderdaad zijn laatste. Zijn zus had dat eerder al laten doorschemeren en op een persconferentie bevestigde hij dat. Het is mijn laatste, dus laten we ervan genieten, zei hij. Ronaldo is bezig aan zijn 6e WK. Morgen komt hij in actie tegen Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan het een beetje regenen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: na. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Omroep KRO NCRV en presentatrice Yvonne Jaspers hebben geschokt gereageerd op het overlijden van boer John, die vorig jaar meedeed aan Boer Zoekt Vrouw. Hij was een van de vier doden bij het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem. Jaspers zegt dat ze vanmiddag nog met elkaar hadden geappt. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu 3342. Het aantal gewonden is opgelopen tot bijna 17.000. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. In het land hebben de autoriteiten meer dan 150 lichamen begraven die niet geïdentificeerd konden worden. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band die een grote hit scoorde met het nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En de FIFA heeft gereageerd op het terugdraaien van de schorsing van een Amerikaanse voetballer die een rode kaart kreeg op het WK. Ze zeggen dat de regels het toelaten om die schorsing om te zetten in een voorwaardelijke straf. Verschillende bronnen zeggen dat president Trump de FIFA persoonlijk heeft gevraagd om de rode kaart terug te draaien. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet gepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. In Venezuela zijn zeker 150 aardbevingsslachtoffers begraven van wie niet duidelijk is wie het zijn. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. Het dodental is opgelopen tot meer dan 3300 en nog eens 17.000 mensen zijn gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de Franse tv zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. En op het WK is Noorwegen door naar de kwartfinales. Ze versloegen Brazilië met 2-1. Erling Haaland maakte in de tweede helft beide Noorse goals. Neymar maakte in blessuretijd nog de 2-1. De Nooren moeten het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van Mexico-Engeland. Die wedstrijd wordt vannacht afgewerkt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt er alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis sloot vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Bij het fatale auto-ongeluk in Limburg is een deelnemer van Boer Zoekt Vrouw omgekomen. Het gaat om boer John, die vorig jaar meedeed aan het programma. Hij was 38. Presentatrice Yvonne Jaspers kan het amper bevatten. Ze hadden die dag nog met elkaar geappt. In Amsterdam-Oost is een ruzie uitgelopen op een steekpartij. Volgens het parool hadden 15 tot 20 mensen het met elkaar aan de stok, waarna iemand begon te steken. Daarbij is een man zwaar gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de steker. Die is na zijn daad gevlucht. En rond deze tijd zou de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland moeten beginnen, maar die is uitgesteld. Er trekken onweersbuien over het stadion in Mexico-stad. Het is de bedoeling dat er rond 3 uur vannacht alsnog wordt afgetrapt. Eerder gingen er al geruchten dat de wedstrijd door het weer op een andere tijd gespeeld zou moeten worden. En dan nu het weer van Weer Online. Hier in Nederland is het af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.